0: Goedenacht. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignol brak brand uit en in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA had vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt, daar raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400 voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet hem baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Een hele goede morgen. Het is 6:00 exact. Het nu.nl nieuws met Mart Grol.
1: Goedemorgen. Doden in zwemplas. In Drenthe in Emmen is iemand verdronken. Het lichaam werd gisteravond gevonden. Eerder werd alarm geslagen dat iemand in het water was beland. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk. Wel zegt de politie dat het niet gaat om een misdrijf. Meteen werd een reddingsactie gehouden, maar hulp kwam dus te laat. Honderden mensen hebben in Utrecht de Pride-slachtoffers van de aanslag in Berlijn herdacht. Een auto reed afgelopen weekend in op feestvierende mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Bij een homomonument in Utrecht werden gisteravond bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Een paar bezoekers bij RTV Utrecht.
2: Eigenlijk vooral gekomen omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat we dus als stad bij elkaar komen en met z'n allen dus laten zien hoe we daar tegen ingaan en dat we ons niet zomaar omver laten slaan.
3: Het is belangrijk dat het ook hier leeft en om nog steeds samen te komen.
1: In Amsterdam was een dag eerder ook een herdenking. Daar is World Pride nu bezig en op straat zijn veiligheidsmaatregelen te zien, zoals betonnen blokken die auto's kunnen tegenhouden. In Japan worden steeds meer lichamen gevonden na de zware aardbeving van eerder deze week. Het dodental staat nu op 28. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden tussen het puin. De aardbeving heeft veel schade aangericht op het zuidelijke eiland. Huizen en bruggen zijn kapot, er braken branden uit en tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom en water. En ook de Nederlandse Voetbalbond heeft geen goed woord over voor het nieuwe plan van de baas van Wereldvoetbalbond FIFA, Infantino. Het wordt volgens de KNVB allemaal veel te commercieel. Een grens is bereikt, zegt de bond tegen Nieuwsuur. Infantino wil aandelen in toekomstige toernooien verkopen om zo'n miljarden te verdienen. Zelf zegt hij dat het geld in de sport wordt gepompt voor jong en oud wereldwijd.
4: We believe that the proposal would unlock the sports potential in every corner of the world across men's, women's and youth football.
1: Maar er is veel kritiek, ook van de Europese voetbalbond, de UEFA, omdat Infantino er zelf beter van zou worden. Vandaag is er spoedoverleg. Het weer van Weerplaza, eerst zon, daarna meer bewolking. In het zuidoosten later vandaag ook wat regen. 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes! Plaknacht is voorbij. Goedemorgen. Een nieuwe donderdag begint met de Fugees. Zometeen naar Fleetwood Mac. Dit is Everywhere. Ja.

0: Dit is Joe.
1: Goedemorgen.
0: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
2: De zomerochtendshow van Joe. Het is 9 minuten over 6. Welkom, welkom. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. En we beginnen vandaag aan donderdag 30 juli 2026. Eén na laatste dag van de maand alweer. Komt een staartje aan voor het WK voetbal voor Argentinië. De FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond vanwege mogelijke misdragingen tijdens het WK. Onder andere de spelers Paredes, Molina en Almada die komen in dat onderzoek voor. Het gaat om overtredingen van niet-sportieve aard, wangedrag van het team, discriminatie en racistische uitingen. En ook gaat het om de orde en veiligheid bij de wedstrijden. Wanneer de balans wordt opgemaakt, dat is nog niet duidelijk. En verder, een mooie dag voor Formule 1-fans, want Viaplay heeft bekendgemaakt dat ze in aanloop naar de voorlopige laatste Formule 1-race in Zandvoort met een docu komen over de Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix tegen alle verwachtingen in. Zo gaat het heven. En hoofdrolspelers vertellen hoe het grootste weekend van Zandvoort werd gerealiseerd. En ook de ingrijpende verbouwing van het verouderde circuit, dat kun je dan zien. Vanaf zondag is het te zien op Viaplay. En over een klein maandje is die laatste Grand Prix in het weekend van 21 tot en met 23 augustus wordt die verreden. En Madonna-fans die worden blij wakker vanmorgen, want het is nu duidelijk wat ze komt doen en dat ze echt komt naar Amsterdam tijdens Pride. Ze bevestigde gisteravond dat ze gaat optreden op het World Pride Music Festival. Dat is in de AFAS Live in Amsterdam. En veel fans zijn blij met haar komst, vertelde ze bij AT5.
3: Madonna!
4: Yes!
5: Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
6: Wow, I love it. She's awesome. I love Madonna. She's awesome. Rocket Madonna.
5: Fantastisch, iconic. Want zij komt dus gewoon, ja, geweldig.
2: Ja, gisteren was het de warmste 29 juli ooit gemeten. Het record van 31,5 graad werd verbroken. Het oude record was dat uit 1948. Gisteren werd het 31,7 graden. Nou, vandaag grote verschillen eigenlijk. Door 22 graden aan zee. In Limburg kan het 34 graden worden. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s om mee wakker te worden bij Joe. Bryan Adams komt eraan naar Roger Glover. Hier is Love Is All.

0: Adams en de Summer of 69. Zometeen Roxette, ook George Benson.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: En deze zomermaanden blikken we af en toe terug op de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. En leuk nieuws een tijdje geleden, er wordt gewerkt aan een nieuwe serie rondom Pippi Langkous. En Koen en Sander die belden met de Nederlandse stem van Pippi, de inmiddels 84-jarige Paula Major.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat blijft mooi om dit te horen, hè?
4: Ja. Ja.
3: Want u bent 84, dat is een prachtige leeftijd, maar uw stem is nog steeds hartstikke jong.
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik kan hem ook heel oud maken.
4: En hoe oud was u toen u Pippi insprak? Hoe oud was u zelf?
2: Ja, ik was al oud. Want toen hadden ze nog niet echt kinderen die dat inspraken. Want dat was toen toch te moeilijk. Ze konden niet even gauw de band vooruit of achteruit het synchroon leggen. Dus nu kan dat makkelijker. En toen was ik 29.
4: Jeetje.
3: Oh ja. Ja. Ja. En wat vindt u ervan dat er een nieuwe serie van komt, Pippi Langkous?
2: Ja, ik vind het leuk.
3: Ja.
2: Ja.
4: Wist u toen u Pippi insprak van dit kan wel eens een succes worden? Want is het
2: nee, helemaal niet.
4: Nee?
2: Nou, het werd nog niet uitgezonden of ik kreeg al een interview. En ik dacht, nou, wat raar, ik doe zoveel en doe Pippi. En dan komen ze ineens een interview van tevoren doen. Ja, daar begreep ik niks van. Maar nou, de rest van mijn leven begrijp ik het. Want het houdt niet op.
4: Nou ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Maar heeft u nog een stukje Pippi in huis?
2: Nou,
4: ja.
2: Eenmaal drie is vier.
3: Nee, ja. Wauw.
4: Ja.
3: Dit is fantastisch.
4: Ja, leuk, hè?
3: Ja, maar u kunt gewoon de nieuwe animatiefilm gaan inspreken.
2: Nee, dat doe ik echt niet.
3: Nee, ook niet als u vragen?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat vind ik te gek voor woorden. Nee,
3: okay.
2: Nee, maar toen zat mijn derde dochter in mijn buik toen ik Pippi opnam.
3: Ja.
2: En die zei haar hele leven, ja, ik wil ook een keer Pippi inspreken. Maar ja, die is nu ook alweer iets ouder natuurlijk.
3: Ja, ja,
2: dus,
3: ja, ja, ja.
2: Maar zij zou bijvoorbeeld wel Tante Pastelia of zo kunnen doen.
3: Oh ja.
2: Of
3: ja.
2: Het eventueel regisseren, want dat doet ze ook. Toevallig heb ik twee kinderen die heel veel inspreken. En ja, ik zou zo een leuke rolverdeling kunnen maken.
3: Ja.
2: Want toen ik die Edison populair kreeg voor die grammofoonplaat, toen zat mijn zoon weer in mijn buik. Dus,
3: oh.
2: En die spreekt ook heel leuk in. Ik zou zo een paar agenten of dieven, dat zou mijn zoon weer kunnen doen.
3: Okay.
2: En ja.
4: Zoveel personages als u heeft ingesproken, heeft hij ook in die buik gehad ongeveer.
1: Dit is Joe.
5: De Koen en Sander Show.

0: Jort Venster en Gimme the Night bij Joe. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de beroepentest. Ook Frankie Goes to Hollywood komt eraan. En Mark Veld zit er zometeen in het nieuws.
1: Goedemorgen, nieuwe bosbranden uitgebroken. Details zometeen. En een stukje van Madonna is goud geld waard.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Het is 1 over half 7, het weer van Weerplaza. Eerst zon, later meer bewolking, 22 graden aan zee. 34 wordt het in Limburg. En op de weg een melding voor de A50, Os Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. 19 minuten daar. En op de A27, daar is een ongevalsonderzoek bezig. Breda-Gorkum, bij Bavel begint die omleiding. Moet je naar Utrecht, volgt dan Rotterdam over de A58, de A16 en de A59. Dit is jou. En het laatste nieuws van nu.nl, aangeschoven, Mart Grol.
1: Goedemorgen. In een zwemplas in Drenthe is iemand overleden. Gebeurde in Emmen. Agenten kregen gisteren eind van de middag een melding dat iemand in het water terecht was gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog een raadsel, maar het was geen misdrijf, zegt de politie. Hulp kwam gisteravond te laat. Nog altijd veel natuurbranden in Europa. Opnieuw zijn er in Frankrijk meerdere uitgebroken. Zo is een vuur bij Parijs weer opgeleid. Ook in Portugal en op meerdere Griekse eilanden, zoals Lesbos en Paros, staan stukken natuur in lichte laaien. Met gevaar voor eigen leven proberen brandweermensen de boel onder controle te krijgen. Op Kreta overleden twee brandweermensen die tijdens het blussen werden ingesloten door het vuur. Dan is er veel kritiek op een nieuw plan van Wereldvoetbalbond FIFA. Baas Infantino wil aandelen in toekomstige toernooien verkopen om zo miljarden binnen te halen. Volgens hem om wereldwijd zo meer geld in het voetbal te pompen. Maar volgens de Nederlandse en Europese voetbalbond wordt het allemaal veel te commercieel zo en is een grens bereikt, schrijft Nieuwsuur. Infantino en zijn vrienden zouden er vooral zelf beter van worden. De bonden laten het er niet bij zitten en vandaag is er spoedoverleg. En dan blijft bij het voetbal, want het WK heeft nog gescoord, terwijl het toernooi de minuut natuurlijk inmiddels helemaal over is. Er is omgerekend ruim €500.000 opgehaald voor een goed doel bij een veiling van spullen die tijdens het WK werden gebruikt. Denk aan voetballen, t-shirts, maar ook outfits die de sterren droegen tijdens die halftime show bij de finale. Zo gingen handschoenen die Madonna droeg weg voor bijna €40.000. Het zijn paarse handschoentjes zonder vingers, dus ze kon haar nageltjes goed gebruiken nog om die microfoon goed vast te houden. En pailletten zitten erop, helemaal feestelijk. Het meest is betaald voor een t-shirt gedragen door een van de jongens van de Aziatische boyband BTS. En dat shirt leverde bijna, ja schrik niet, een ton op.
9: Wauw, dat is echt cash eigenlijk, hè, als celebrity. Ja, dit is dan voor het goede doel, maar eigenlijk kan je alles wat je een keer hebt aangetrokken wel weer duur verkopen.
1: Zet er wat zweet nog in de oksels of een handtekening op en dan is het al geregeld natuurlijk.
9: Precies, nou Mars, dankjewel weer.
1: Yes.
9: Tot zometeen, wij gaan een nieuwe ronde spelen van de beroepentest en vandaag het beroep in de spotlight van Monique, 57 uit Beverwijk. Hey Monique, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
9: Ik ga je alvast de eerste vraag stellen en dat is deze. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
14: Dat mensen verbaasd zijn dat ik bij de werkgever werk waar ik momenteel werk.
9: Oké, mensen zijn verbaasd.
14: Mensen verwachten dat niet.
9: Ze zoeken

0: Nicky Goes to Hollywood. You're the relax. Bij Joe, zometeen Janet Jackson. Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest. Ja, zorg ervoor dat je radio lekker hard staat. Oren wagenwijd open en raad mee via de Joe-app. Want we zoeken het beroep van Monique uit Beverwijk van 57 vanochtend. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga jou vragen stellen en hopelijk weten de luisteraars van Joe te raden wat jij voor werk doet op basis van jouw antwoorden. Dus laten we snel beginnen. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep, Monique?
1: Ja, dat mensen verbaasd zijn over de werkgever waarvoor ik werkzaam ben.
0: Dat zoeken ze niet achter jou, alright. Kun jij drie belangrijke vaktermen noemen die jij vaak gebruikt tijdens het uitvoeren van jouw beroep? Vaktermen.
1: Vaktermen, jeetje. Ja, nou, er zijn niet echt specifieke vaktermen, maar ik gebruik veel de telefoon en mail.
0: Je zit veel achter je computer.
1: Ja.
0: En te bellen, oké. Okay.
1: Even bellen, inderdaad.
0: Even bellen met Monique. Wat zit er in je takenpakket?
1: Wat zit er in mijn takenpakket? De

0: de kandidaten die wij, want wij krijgen kandidaten aan de telefoon, die wij aan de telefoon krijgen, zo goed mogelijk begeleiden en kijken of we antwoord kunnen geven op de vragen die ze stellen.
1: Okay. En hoeveel collega's heb jij?
0: Directe collega's, wij zitten nu in een team van, een man of 10 en we zijn groeiende, dus.
1: Oké, en de indirecte collega's?
0: Dat zijn er heel veel, ja.
1: Heel veel, duizenden?
0: Ja, heel veel. Ik kan wel zeggen duizenden.
1: Duizenden indirecte collega's, oké.
0: Ja.
1: Wat voor werkkleding draag jij, Monique?
0: Oh, gewoon casual.
1: Gewoon je eigen kloffie?
0: Gewoon lekker mijn eigen kloffie.
1: Niks bijzonders, oké. Okay. En wat is jouw belangrijkste hulpmiddel tijdens je werkzaamheden?
0: Mijn telefoon. Een pen en papier.
1: Telefoon, pen en papier, alright. En heb je een bepaalde studie moeten doen om dit werk te kunnen doen?
0: Nee.
1: Geen specifieke studie nodig, oké. Hij is niet makkelijk volgens mij, Monique.
0: Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Nee, nou, we gaan eens even kijken of er wat goeds binnenkomt. Jij mag zometeen gaan keuren of de antwoorden die binnenkomen goed zijn, ja of nee. Dus ga alvast lekker comfortabel zitten op een jurybankje bij jou in de buurt. En dan spreek je over een paar minuutjes weer.
0: Is goed.
1: En denk jij te weten wat Monique doet voor haar salaris? Meld je dan eventjes in de Joe-app. Daar kun je mee raden. Zometeen CC Top, eerst Janet Jackson. Dit is Together Again.

0: Loving bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen die heerlijke Jolien van Dolly Parton.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: En ook in de zomervakantie als Koen en Sander lekker de hort op zijn en ik hier zit, Edwin aangenaam, spelen we elke dag tussen 6:30 en 7:00 de beroepentest. Heb je ook een leuk beroep waarvan je zegt, ja, dat is leuk als je dat deze zomer een keertje in de spotlight zet en dat mijn beroep geraden gaat worden, meld je dan eventjes. Kun je doen via de app van Joe. Dus heb je een leuk beroep, meld je in de app van Joe. En vandaag proberen we het beroep te raden van Monique uit Beverwijk van 57. Monique, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Laten we even een samenvatting doen van zojuist. Ik vroeg jou bijvoorbeeld welke opmerking of vraag je regelmatig krijgt over je werk. Nou, dan zijn mensen verbaasd dat je daar werkt. Ja. Je gebruikt veel de telefoon en de mail. En je bent bezig met kandidaten. En die proberen zo goed mogelijk te begeleiden. Je hebt een direct team van 10 mensen ongeveer. Maar indirect heb je duizenden collega's. Je draagt je eigen kloffie op je werk. En je hebt geen speciale studie hoeven doen. Dat is een beetje de korte samenvatting. Nou, ja. Zit je lekker op het jurybankje?
2: Zeker.
0: Mooi, gaan we naar Robin. Robin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij bedacht?
3: Ja, het is een wilde gok, maar wedding planner.
0: En waarom denk jij aan een wedding planner?
3: Ja, dat schoot ineens in me binnen. Denk ja, dan ga ik gewoon zien.
0: Bam, wedding planner dacht jij. Nou, oké. Okay. Monique, zit jij in de trouwerijen? Ben jij wedding planner?
2: Nee.
0: Het is niet goed.
3: Helaas.
0: Maar leuk dat je meedeed, Robin. Mooie donderdag verder.
3: Fijne dag.
0: Ai. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, wat heb jij bedacht?
4: Ik denk dat ze voor een recruiter voor een castingbureau werkt. Voor mensen die voor figuratie, edelfiguratie en bijrolletjes in films en zo zich opgeven.
0: En tv-programma's. En hoe kom je daar zo bij?
4: Van het woord kandidaten. Ik denk, ja, kandidaten kan ook voor tv-programma's zijn, maar inderdaad ook voor de castingbureaus.
0: Dus, ja. Oké. Okay. Duidelijk verhaal. Monique, ben jij inderdaad medewerker bij een castingbureau?
2: Nee, ook niet.
0: Het is niet goed. Maar Frank, leuk dat je meedeed en een fijne dag verder.
4: Jo, dank je wel. Succes.
0: Hoi, dank je wel. Nou, dat succes is dan vooral voor Nico. Nico?
5: Goedemorgen.
0: Zet even je radio uit, alsjeblieft. Ja, is het gelukt? Nee, maar goed. Nou, zeg maar even snel wat je dan denkt dat het is.
5: Ik denk dat Monique recruiter is bij Defensie.
0: En hoe kom je daarbij?
5: Nou, ik denk inderdaad ook weer de kandidaten, duizenden collega's en groeiende de collega's. Defensie natuurlijk op zoek naar veel mensen.
0: Oh, ja.
5: Vandaar.
0: Ja. Heb je wel 10 man op die afdeling nodig om al dat personeel te werven, zeg jij?
5: Minstens.
0: Oké, klopt dat, Monique?
2: Ja en nee. Ik ben geen recruiter, want daar komt wel wat meer bij kijken. Maar dat heeft wel zeker raakvlakken.
0: Ja, maar ga ik nou goed rekenen, Monique? Ja, toch?
2: Ja.
0: Ik vind het wel heel knap dat hij bij Defensie is uitgekomen, als ik heel eerlijk ben.
2: Ja, zeker.
0: Oké, Nico, we gaan jou lekker een Koen en Sander Show pakket opsturen, oké?
5: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Oké, komt je kant op. En Monique, jullie hebben veel mensen nodig.
2: Heel veel mensen,
0: wil je even een oproepje doen?
2: Nou jongens, ik zou zeggen, solliciteer. Het is een ontzettende mooie werkgever om voor te werken. En we kunnen heel veel mensen gebruiken.
0: Nou begon jij met nou jongens, maar je zoekt ook wel dames, toch?
2: Zeker. Okay. Ja, gelukkig wel. Ja.
0: Oké, de ladies zijn ook welkom bij Defensie. Dankjewel Monique, werk ze weer vandaag.
2: Dank je.
0: Hoi, dat was hem, de beroepentest. Hier is Dolly Parton en Jolien bij Joe.

0: Dolly Parton, Jolene, het is de zomerochtendshow van Joe. Goedemorgen, zometeen nog Whitney Houston, ook de Bellamy Brothers komen eraan. En ik ga straks even bellen met Rob Geus. Komt een nieuw seizoen namelijk van de hygiënepolitie vanaf september op televisie bij SBS6. Even kijken wat we van dat nieuwe seizoen kunnen verwachten. Dat is gisteren bekend geworden. En later vanochtend maak je ook nog kans op tickets voor de Dierentuin Burgers Zoo. Wil je die winnen en wil je vervolgens uiteraard eventjes het uitje ranken? Want daar zijn we eigenlijk mee bezig. Wil jij een eerlijke review dan geven over Burgers Zoo? Dan kun je zometeen dus die 4 tickets winnen. Hoe dat zit hoor je later vanochtend. Het nieuws ook van 7 uur. Goedemorgen Mart.
1: Goedemorgen. Studenten zijn steeds meer geld kwijt aan één ding. Wat dat is hoor je zometeen natuurlijk. En ook dit verhaal met als conclusie. Genoeg zitplekken voor dieven. Get ready for the OG. All y'all
0: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Alles voor hygiëne.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Dit is jou. 1 minuut voor 7, Whitney Houston zo, na het nieuws met Mart Gul.
7: Goedemorgen. Steeds duurder. Studenten zijn ook buiten de Randstad steeds meer geld kwijt voor een kamer. In Eindhoven, Maastricht en Tilburg stegen de prijzen afgelopen jaar flink. Een reden is er niet voor. Enschede is de goedkoopste stad voor studenten om te wonen, maar ook daar zijn de huurprijzen omhoog gegaan. En betalen studenten nu gemiddeld bijna €400 per maand. Amsterdam blijft het duurst met zo'n €950 voor een kamer. Zeker 7 doden in Oekraïne bij nieuwe Russische raketaanvallen. Het gaat volgens Oekraïne onder meer om 2 kinderen die zijn overleden. Ook is de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen. Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteren al dat Rusland afgelopen nacht een grote aanval zou doen. Dat is dus gebeurd. Dan terug naar eigen land. Ook in Utrecht zijn de slachtoffers van de aanslag tijdens Pride in Berlijn herdacht. Daarbij kwamen afgelopen weekend kwam iemand om en vielen ook 29 gewonden. Bij het homomonument in Utrecht zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Amsterdam stond eerder al stil bij de slachtoffers in Berlijn. In Amsterdam is World Pride bezig en zijn onder meer betonblokken op straat gezet om mogelijke auto's die kwaad willen tegen te houden. En waar zijn 88 terrasstoelen? Dat is de grote vraag in Maastricht bij het café van het Bonnefante Museum. Dieven hebben alleen de tientallen stoelen gestolen. De tafels zijn blijven staan, schrijft de regiozender L1. En dat terwijl de stoelen met ijzeren kabels waren vastgebonden, maar die kabels zijn doorgeknipt. Gaat om rode designstoelen die weg zijn. Er zit een prijskaartje aan. De strop dik €21.000. Het weer van Weerplaza. Eerst zon, later meer wolken. In het zuidoosten vanmiddag ook een paar buien. 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
6: Tjouw verkeer door Flitsmeister. Vielen door een botsing op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 18 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. 35 minuten daar. En de A27, daar is een omleiding van kracht. Breda-Gorkum. Bij Bavel zijn ze bezig met een ongevalsonderzoek. Als je naar Utrecht wilt, dan word je omgeleid door even de borden met Rotterdam te volgen. Pak dan een stuk mee van de A58. De A16 en de A59.
8: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: En een goede reis natuurlijk. Fijne muzikale begeleiding krijg je van de Bellamy Brothers zometeen. Let Your Love Flow en dit is Whitney Houston.

0: Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Met dartnieuws, Gian van Veen is er gisteravond net niet ingeslaagd de tweede plek op de wereldranglijst over te nemen van Humphries. Hij strandde in de halve finales van de Players Championship, maar doorbrak wel een bijzondere grens. Want Gian van Veen is na Michael van Gerwen nu de tweede Nederlander die de grens van 1 miljoen pond heeft doorbroken. De wereldranglijst bij het darten wordt bepaald aan de hand van het prijzengeld dat profdarters in de afgelopen 2 seizoenen hebben verdiend. En de nummer 1 is Luke Littler en die staat echt ruim aan kop met ruim 3 miljoen pond. En onderzoekers zijn gestart met een speciale OnlyFans-pagina. Ja, niet om sexy onderzoekers te bekijken, maar het is voor marmotten. Het Rocky Mountain Biological Laboratory die heeft de afgelopen 65 jaar onderzoek gedaan naar geelbuikmarmotten. Maar door bezuinigingen vanuit de Amerikaanse regering is er nu een tekort aan geld ontstaan. En ze hebben er dus Only Marms zijn ze gestart. En dat is een OnlyFans-account speciaal dus voor marmotten. Om toch nog geld op te halen voor de onderzoeken. En nou, best wel slim, want video's met marmotten gaan regelmatig viral op internet. TikTok-filmpje waarbij een marmot nieuwsgierig was naar crackers heeft bijvoorbeeld al 1,3 miljoen likes. Dus wellicht dat het inderdaad wat gaat opleveren. En gisteren een B-record gesneuveld. Het was de warmste 29 juli ooit gemeten. De oude record uit 48 was 31,5 graden. Maar gisteren werd het in de beeld net een tikje warmer. 31,7 graden. En vandaag zon, maar later ook bewolking. In het zuidoosten kan er zelfs een buitje vallen. En het wordt flink verschillend qua temperatuur. 22 graden aan zee. Maar in Limburg...

Deze zomer sturen we jou op leuke uitjes. Want je maakt dan kans op kaartjes voor allerlei dierentuinen, pretparken en dergelijke. Overal en ergens in Nederland. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je even een eerlijke review geeft dan. En dan kunnen wij het leukste uitje volgens de Joe-luisteraar vervolgens een mooie prijs uitreiken eigenlijk. Top 3 op dit moment. Nou, eigenlijk hebben we een gedeelde tweede / derde plek. Walibi, daar is Davy voor ons geweest. Die heeft aan Walibi een 8,5 gegeven. Britten is naar Madurodam geweest met haar gezin. Ook een 8,5 gekregen, maar bovenaan dankzij Laura en haar hele family. De Efteling met een 8,7. En ik ben nu op zoek naar mensen die naar Burgers Zo willen voor ons. En over een klein uurtje kun je die tickets winnen. Dus als je mee wilt doen voor Renk het Uitje en voor ons Burgers Zo wilt reviewen, meld je dan zometeen eventjes in de app van Joe. Zometeen Mariah Carey, Emotions. En dit is Stancy Sheet.

0: Carey, Emotions bij Joe. Het nieuws van 7:30. Dat heeft Mark. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De kosten voor studentenkamers reizen nog verder de pan uit. En Edwin, je hebt een kat, hè?
0: Ja, zeker.
1: Maakt een huisdier je gelukkiger? Antwoord zometeen.
0: Nou, ik zou zeggen van wel. Ja. Ik zou zeggen zeker. Van wel.
1: Maar is het zo?
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient...

0: doneert. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: De laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Nou, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: 1 minuut over 7:30, het weer van Weerplaza. Zon en wolken krijgen we vandaag. In het zuidoosten kunnen er wel buien vallen. Aan zee 22 graden, maar in Limburg... ja, daar wordt het zweten. 34 graden kan het daar worden. Het verkeer dan. De langste file voor nu staat op de A50 Os-Arnhem... tussen de Tacitusbrug en de Rijnbrug. 7 kilometer aansluiten, 42 minuten. En er is een ongevalsonderzoek gaande. De A27 Breda-Gorkum bij Bavel is dat. De weg is daar deels dicht. En als je naar Utrecht wilt, kun je beter even de borden met Rotterdam volgen... en omrijden over de A58, de A16 en de A59. Goeie reis. En dan gaan we naar het laatste nieuws van nu.nl. Dat heeft Mark Grol.
17: Goedemorgen. Studenten die op kamers willen buiten de Randstad... moeten een flink dikkere portemonnee meenemen. Uit nieuwe cijfers van morgen blijkt dat in Maastricht, Eindhoven, Tilburg en Enschede... de kamerprijzen in een jaar tijd tot bijna een kwart zijn gestegen. Gemiddeld kost een kamer in ons land bijna 650 euro. Enschede is de goedkoopste stad met ongeveer 400 euro... en Amsterdam blijft het duurst 950 euro gemiddeld.
16: Ja, en heb je gewoon maar een paar vierkante meter, hè?
17: Dan kun je net je kont keren, denk ik.
16: Een wasbakje waar je met een washandje
17: in je gezicht...
16: Ja, dat is heel erg.
17: Ja. Vroeg met pensioen gaan en lekker genieten in Spanje of Portugal... dan ben je straks niet meer automatisch verzekerd voor zorg via ons land. Je moet zelf een verzekering gaan afsluiten in het land waar je gaat wonen... schrijft de Telegraaf vanmorgen. Wie nu in een ander EU-land gaat wonen en daar niet werkt... kan gebruik maken van zorg op het nieuwe adres op kosten van Nederland. Maar dat gaat veranderen zolang je nog geen AOW krijgt. Een domper dus voor vroege pensionado's, schrijft de krant... want verschillende verzekeraars weigeren ouderen of zieke mensen... een andere vraag. vragen torenhoge premies. En in sommige landen heb je een zorgverzekering nodig om er permanent te mogen wonen. Een stuk Hollandse geschiedenis is opgedoken op een Duits strand. Een eeuwenoud Nederlands schip is daar volgens Duitse media gevonden. Gebeurde terwijl zeekabels voor een windpark werden verlegd. Zo gaan om een 300 jaar oud schip dat 15 meter lang en 5 meter breed zou zijn geweest. En archeologen doen nu verder onderzoek en die werkzaamheden op dat strand zijn natuurlijk even uitgesteld. En word je gelukkiger als je thuis een huisdier hebt, zoals een hond of een kat? Nou, dan ga jij ja zeggen, denk ik, Edwin.
16: Tuurlijk!
17: Vaak hoor jij dat huisdieren veel teruggeven, maar is dat echt zo? De Volkskrant die schrijft over een onderzoek. Nou, het is niet zo. Het maakt voor je geluk eigenlijk helemaal niet uit of je een huisdier hebt of niet. Mensen met en zonder huisdier zijn volgens de onderzoekers even tevreden, even eenzaam als dat het geval is, en voelen zich ook net zo goed als dat het geval is.
16: Ja. Ik krijg echt heel veel liefde van mijn kat.
17: Dat vind ik heel fijn voor jou.
16: Ja, ik vind echt. En kijk, zo meteen als ik na de ochtendshow thuis kom, dan wat minder. Maar bijvoorbeeld als ik een beetje op een onchristelijk tijdstip thuis kom, bijvoorbeeld midden in de nacht, wat ik ook wel eens heb als ik een DJ-klusje heb gedaan bijvoorbeeld. Ja. Kom ik om 2:30 s'nachts thuis en dan is mijn kat helemaal slaperig en zo. En dan gaat hij altijd op een bepaalde poef liggen in huis. En dan wil die eerste, nou zeker één minuut minimaal, geaaid en gemasseerd worden.
17: Oh,
16: dat is heel lief.
17: En dat doet jou ook goed, toch?
16: Ja, en dit vind jij heel vies, denk ik, maar dan...
17: Ja, ik ben niet van de huisdieren. Ik vind het een beetje smoeselig. En ik ben ook vaak aangevallen door katten in mijn leven. Dus ik blijf daar ver van. Maar ik gun jou je geluk.
16: Ja, maar hij likt mij dan ook. Mijn gezicht bijvoorbeeld. Mijn wangen.
17: Ja.
16: Vind je ook vies, hè?
17: Ja, dan zou ik meteen onder de douche gaan.
16: Ik ging zo meteen even aan Rob Geus vragen. We gaan Rob Geus zo meteen bellen. Hoe smerig dat nou eigenlijk is.
17: Ja.
16: Oké. Mark, tot zometeen weer.
17: Tot zo.
16: Om 8:00 meer nieuws. Zometeen Stevie Wonder ook. En Europe voor jullie met de Final Countdown.

0: Dit is Joe, you're the Stevie Wonder en part-time lover. Zometeen Supertramp en ook Cynthia Red komt eraan. Het is tijd voor een beetje televisienieuws. Dit keer over de man die met zijn jarenlange expertise in Nederland een stukje schoner en vooral hygiënischer heeft laten werken. Want vanaf september is Rob Geus weer terug bij SBS met een nieuw seizoen van de Hygiënepolitie. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hadden net eventjes in het nieuws om 7:30. Daar wil ik gelijk even over beginnen. Over mijn kat. Die mij af en toe likt, zeg maar, op mijn wangen en mijn hand. En ik dacht, ik ga jou eerst even vragen hoe hygiënisch dat eigenlijk is.
1: Komt je kat buiten?
0: Nee, mijn kat komt niet buiten.
1: Oké, want daar zit er wel denk ik een groot verschil in. Want de meeste katten die buiten lopen, die vangen nog als muisjes en andere dingen. Ja, en die bacteriën worden dan heel snel overgebracht op anderen. En waaronder ook de mensen zelf die de kat beheren in huis.
0: Ja, dus hij likt eigenlijk alleen zijn eigen kont. Dat is het meest vieze wat hij doet verder.
1: Ja, maar het is best wel apart, hè. Kijk, ze doen niks een onderwerpje eraan aan besteden. Het is natuurlijk wel een huisdier hartstikke leuk, maar ja, je moet wel een beetje oppassen.
0: Ja, nou, ik ga het in gedachten houden, Rob. Tweede seizoen komt er dus aan van de Hygiënepolitie. Wat staat ons allemaal te wachten in dat nieuwe seizoen?
1: Ja, heel divers. We zijn nog volop in opnames trouwens. Maar het wordt een spraakmakend seizoen. We gaan lekker wokken met z'n allen tot B&B's, restaurants, hotels, kinderspeelparadijzen, bowlingbanen, alles komt erbij.
0: Ga je vandaag ook nog opnames doen, Rob?
1: Nee, de volgende week maandag en dinsdag gaan we weer knallen. Maar het is spraakmakend weer. Het is mooie televisie. De hand op de zere plek leggen waar het niet goed gaat. En uiteindelijk hopen dat je binnen mag komen om echt te gaan helpen.
0: Dus, en ben je nog van iets nieuws geschrokken? Ben je iets tegengekomen al bij de opnames voor dit seizoen waarvan je denkt, nou, dat heb ik in mijn hele carrière nou nog nooit gezien?
1: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk veel meegemaakt, dat voorstellen. Ik maak natuurlijk al 25 jaar televisie inmiddels. Maar nou ja, wat ik wel heel frappant vond, is dat ik bij een wok, dat mensen echt in de rij staan met een bordje te wachten bij de plaat. En dat daar een man achter staat dan die werkelijk geen idee heeft wat hij aan het doen was. En dat ik daar natuurlijk op een gegeven moment ook netjes een paar aansluit. En ik zit dus te bekijken wat er allemaal gebeurt in de plaat. Ja, en dan zie je gewoon elke kruissmetting zie je plaatsvinden. Dat is, en ze hebben twee van die paletmesjes waar ze dan alles mee doen. Ja, rauwgaar, visvlees. En dan ga je op een gegeven moment een gesprekje aan met iemand die in de rij staat. Zeg, joh, hoe wil jij nou dat het eraan toe gaat op die plaat, weet je wel? Maar die mensen zien het allemaal niet, joh. Dus dat is echt. En dan zeg ik op een gegeven moment, ik zou maar zeggen, je gaan overslaan. Er zijn allemaal dingen dat je denkt, ja, hoe kan het in godsnaam? En als je dat dan in beeld ziet. Met die opnames, dan denk je, ja, weet je wel, misschien moeten we allemaal wel iets scherper zijn voordat we iets accepteren.
0: Ja, dus die mensen die zaten allemaal op het toilet waarschijnlijk achteraf naar dit etentje.
1: Ben je nog?
0: Ja, ik ben er wel. Jij niet? Ja. Jij ook, denk ik. Ja. Nee, ik zei, die mensen zitten daarna allemaal lekker op het toilet achteraf naar dit wokrestaurant.
1: Nou ja, kijk, de tipgever waardoor wij eigenlijk hier terechtkwamen. Kijk, het programma gaat natuurlijk over reviews. Dus we kijken natuurlijk eerst hoe zijn die reviews online. Maar als dan volgens ook mensen zich melden bij de redactie. En bij dit restaurant was er iemand die met zijn zoon daar was bij ze eten. Ja, kinderen is natuurlijk een gevoelige doelgroep. En die had na het eten van de sushi, binnen 2 minuten had hij als een lama, had hij heel de tent volgespuugd.
0: Ja,
1: dus dat, ja, weet dat, je wel, en als je dat verhaal zo hoort, dat zelfs de tafel daarachter een plontje kreeg, ja, dan denk ik, oké, dan ga ik op onderzoek uit. En ja, en als je dan een kwartier binnen bent in de zaak en je ziet dan temperaturen ook, hoe de sushi gepresenteerd wordt, maar ook gewoon op de bakplaat wat er allemaal fout gaat, ja, dan denk ik, op dat moment maar één ding, ik heb huiswerk te maken.
0: Hey, zullen we even een klein hygiëne-quizje spelen met jou, Rob? Even gewoon de vraag, wat is viezer? Een telefoonscherm of de wc-bril?
1: Telefoonscherm.
0: Keukensponsje of toetsenbord?
1: Toetsenbord.
0: Oh, ik heb hier staan keukensponsje.
1: Het ligt aan welke.
0: Ja, als die net uit de verpakking komt, is het een ander verhaal, dat snap ik.
1: Ja, nee, maar toetsenbord, daar heb ik zelfs een onderzoekje naar gedaan ook. Dat is echt. Kijk, het mooie daarvan is, je natuurlijk, een toetsenbord wordt door meerdere mensen gebruikt. Zeker op die kantoren. En wat je daar aantreft, ik heb een keer bij een lab zo'n uitslag mogen meemaken. Ja, daar zit echt van alles op. Want mensen wassen hun handen niet. naar het toilet gaan. En ja, dat blijft ook lekker op je toetsen zitten. En ja, en de volgende gaat weer verder. Dus het is eigenlijk op zo'n kantoor ook vaak één grote kruismetting, weet je wel. Dan hebben mensen geen idee wat er gebeurt.
0: Oké, nog even eentje. De deurklink van een openbaar toilet of de afstandsbediening in een hotelkamer?
1: Afstandsbediening in een hotelkamer.
0: Ja, heb ik ook uit het onderzoek wat ik hier heb. Een muntje geld of de knop van een lift?
1: Muntje geld.
0: Ja, is ook goed. En wie is viezer, Rob Geus of ik?
1: Ik slaag.
0: En wie is er viezer, Rob Geus of ik? Rob! Nou, de verbinding is geweldig met Rob. Hallo Rob, ben je er nog?
1: Nou. Ja, hij zit hier in het buitenland tegenwoordig met de opnames.
0: Nee, wij zitten gewoon in Amsterdam. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga je veel succes wensen met de opnames nog. Tweede seizoen van de Hygiëne Politie. 2 september te zien bij SBS6. Fijne dag, Rob.
1: Yes, hoi.
0: Simply Red hoor je zometeen met Fairground na Supertramp. Dit is The Logical Song bij Joe.

0: at Fairgrounds. De drie noten gaan we spelen over een paar minuutjes. Je maakt kans op een Koen en Sander Show prijzenpakket. Als jij de drie noten weet te raden, dus doe je oren even wagenwijd open. Ik ga het prille begin laten horen van een van de hits die je zo meteen hoort. En herken jij hem? Stuur dan even een berichtje in de app van Joe. Het gaat om dit liedje. Ja, welk nummer is dit? Martje, je zit al een beetje mee te playbacken, geloof ik.
1: Ik mag het niet zeggen natuurlijk.
0: Nee, maar je hebt het. Nou, dan
1: is hij weer.
0: Ja, nou leuk. Hij komt zo meteen helemaal. Heb je een idee wat het is? Pak even de Joe-app erbij. En wat heb je zo meteen in het nieuws zitten, Mart?
1: Problemen op de weg. Details krijg je zo meteen. En een stukje van Madonna is goud geld waard.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast? Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Even bollen. Iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Een hele goede morgen. Het is 8 uur exact. Nu.nl nieuws. Dat heeft Mart Schroel.
12: Goedemorgen. Problemen op de weg. Opnieuw een storing bij Rijkswaterstaat. De borden boven de weg in het noorden van ons land doen het niet. In Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel is dat het geval. Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om rode kruisen op die borden te zetten, de snelheid aan te passen of een spitsstrook open of dicht te doen. Vorige maand was er een landelijke storing met die borden. Het is zo droog in ons land dat er vandaag een landelijk overleg is. Volgens het AD komen ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat opnieuw bij elkaar. Want schepen hebben meer en meer last van een lage waterstand in de rivieren. En op steeds meer plekken mag geen water meer uit sloten worden gehaald. De vraag is, zijn extra maatregelen nodig? Daarover wordt gepraat. Drinkwater is volgens de krant er nog genoeg. Nog een groot overleg vandaag tussen voetbalbonden. Gaat om het plan van de baas van Wereldvoetbalbond FIFA, Infantino. Hij wil aandelen in toernooien verkopen om zo miljarden binnen te halen voor de sport, voor jong en oud wereldwijd, zegt hij.
13: We believe that the proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world across men's, women's and youth football.
12: Voetbalbonden hier in Nederland en in Europa zeggen tegen Nieuwsuur dat een grens is bereikt. Het is te commercieel allemaal en Infantino zou er vooral zelf beter van worden. Wordt gedreigd met een WK-boycott. En over het WK van laatst gesproken. Het WK heeft nog gescoord, terwijl het toernooi natuurlijk helemaal over is al. Er is omgerekend ruim €500.000 opgehaald voor een goed doel bij een veiling van spullen die tijdens het WK werden gebruikt, zoals voetballen en t-shirts. Maar ook outfits die door de sterren werden gedragen tijdens de halftime show bij de finale. Zo gingen handschoenen die Madonna droeg weg voor bijna €40.000. Paarse handschoenen met pailletten. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken in het zuidoosten. Later vanmiddag buien. 22 graden aan de kust tot 34 in Limburg.
11: Dan het jouw verkeer door Flitsmeister. Problemen dus in het noorden van het land. De borden van Rijkswaterstaat boven de weg. De matrixborden doen het niet, dus pas even extra op. En er zijn files gemeld op de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Rooster en Urmond. 46 minuten. De A27 Breda-Gorkum. Bij Bavel zijn ze bezig met een spoedreparatie nu. Je kunt beter omrijden als je richting Utrecht wilt. De omleiding gaat over Rotterdam. Pak dan de A58, de A16 en de A59. Op de A50 staat file Osse-Arnhem tussen de Tacitusbrug en Rijnbrug. 54 minuten maar liefst. Utrecht en de A325 Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek. Tussen Elde en de afrit Kronenberg bij de A325, daar 17 minuten.
14: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Yes, zometeen tickets te winnen voor Burgers Zoo. Ja, en verder hoor je Queen. Hier is I Want to Break Free.

Mannen van Queen, you're the I want to break free bij Joe. Mooie dag staat voor ons klaar. In het zuidoosten kan wel een buitje vallen, maar overwegend is het zonnig vandaag. 22 graden aan de kust, 34 graden maar liefst in Limburg.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Yes, ter vervanging van Koen en Sander zijn we lekker zomervakantie. Universal opent in de komende 2 weken 2 spookhuizen. Die zijn geïnspireerd op de overleden zanger Ozzy Osbourne. De attracties zijn ontwikkeld in samenwerking met zijn familie. Ze zijn een niet-traditioneel eerbetoon aan Ozzy. De spookhuizen die komen in de pretparken in Hollywood en Orlando in Amerika. En bezoekers van de attractie in Florida die lopen bijvoorbeeld door kerkers en stappen dan aan het einde in een bijzondere trein. En daarmee wordt dan weer verwezen naar de hit van Ozzy, Crazy Train uit 1980. Hij overleed vorig jaar op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval. En meer muzieknieuws, want de fans van Madonna die worden blij wakker vanmorgen. Het is nu duidelijk wat ze in Amsterdam komt doen en dat ze echt komt. Ze gaat optreden op het World Pride Music Festival in de AFAS Live in Amsterdam. Ze zal een optreden daar geven. En veel fans die zijn blij met haar komst, vertelden ze bij AT5.
2: Met Janne!
3: Yes!
4: Oh, heerlijk. Mijn grootste fan van haar.
5: Wow, I love it. She's awesome. I love Madonna. She's awesome. Rocket Madonna.
3: Fantastisch, iconic. Want zij komt dus gewoon, ja... Geweldig.
1: Is gewoon geweldig. Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken. Zaterdag treedt ze dus op daar, op dat World Pride Music Festival. Zometeen even bellen met William Rutte, de topfotograaf. De fotograaf van de sterren. Hij is natuurlijk ook te zien in het perfecte plaatje. Want het is hartje zomervakantie. Zometeen eens even kijken wat nou zijn tips zijn voor het maken van de allerbeste vakantiefoto's. Hoor je later vanochtend hier in de show bij Joe. Joyce, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: 54 jaar, Beverwijk, kom je vandaan. Ben je al op vakantie geweest?
6: Nee, ik ga 25 augustus, lekker.
1: Lekker, en wat heb je voor vakantie gepland staan?
6: Spanje.
1: Spanje?
6: Ja, ja, Spanje.
1: Je doet er een beetje over.
6: Ja,
1: ja,
6: Spanje. Nou, het lijkt hier nu ook wel Spanje, dus ik...
1: Ja, dat is waar. Maar zit je wel in een goed gebied? Is de boel niet afgefikt waar jij naartoe gaat?
6: Wat zeg je, sorry?
1: Is de boel niet afgefikt waar jij naartoe gaat?
6: Nee, ik ga aan de kust.
1: Ja,
6: dat zit verder weg.
1: Je zit niet in de gevarendriehoek.
6: Nee,
1: oké.
6: Okay,
1: en over die vakantiefoto's gesproken, doe je dat zelf?
6: Nee, ik vergeet dat altijd. Achteraf denk ik, ik had misschien een fotootje moeten maken. Maar mijn dochter gaat mee en die maakt dan de foto's altijd. Hè?
1: Oh ja, de jongen die zet het allemaal op social media waarschijnlijk ook en zo. Dan,
6: ja, niet alles. Niet te gek, hè?
1: Die houdt het bij. Nee,
6: die houdt het bij.
1: Ze moet geen stiekem foto's van jou maken in je bikini aan het strand.
6: Zeker niet.
1: Oké, nou Joyce, ik heb jou aan de telefoon voor de 3 noten. Ik ga jou het begin laten horen nog 1 keer van het liedje waar ik naar op zoek ben. Ja, en welk nummer heb jij herkend?
6: Dr. Alban, It's My Life.
1: Ja, dat is fantastisch. Hartstikke goed. Ik ga een Koen en Sander Show pakket op de bus doen naar jou. Gefeliciteerd.
6: Oh, top, leuk. Super.
1: Gaan we zorgen dat het voor je vakantie er nog is, oké?
6: Ja, heerlijk.
1: En ik ga hem even helemaal draaien. Dr. Alban, It's My Life. Mooie dag nog vandaag.
6: Super, dankjewel. Werk ze.
1: Hoi.

Rob Verhoeven en It's My Life. Deze zomer spelen we Renk het uitje hier bij Joe. We zijn met z'n allen op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Welk pretpark of welke dierentuin is nou echt de moeite waard? Waar moet je naartoe? Jij kan voor ons gaan reviewen, want ik geef regelmatig tickets weg. En dit is weer zo'n moment. Ik heb hier 4 kaartjes liggen voor Burgers Zoo, de dierentuin in Arnhem. Wil je daar naartoe? Meld je dan eventjes in de app van Joe. En dan win jij wellicht die 4 tickets. Maar in ruil daarvoor moet je daarna dus wel een officiële ranking in gaan vullen. En een cijfer geven ook aan dit uitje. Dus wil jij naar Burgers Zoo? 4 tickets kunnen voor jou worden. App even met wie je daar naartoe wilt. Nu in de app van Joe. En dit zijn de Buggles.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Rank het uitje.
0: Jan Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij wilt naar Burger Show.
2: Ja, heel leuk.
0: Heel leuk. Met wie wil je gaan dan, Jan Willem?
2: Dan zal ik met mijn gezin gaan, met mijn echtgenote en mijn twee kinderen.
0: Leuk,
2: met
0: hoe oud?
2: Mijn zoontje en mijn dochtertje.
0: Hoe oud zijn je zoon en dochter?
2: Mijn zoontje is 8 en mijn dochtertje is 6.
0: Oké, en van welke dieren houden zij het meest?
2: Mijn dochtertje die is gek van tijgers. En mijn zoontje die is helemaal gek van luiaarden.
0: Van luiaarden?
2: Ja.
0: Oké, nou dan hoop ik dat ze die allemaal hebben daar in Burger Show.
2: Dat hoop ik ook. Ik heb nog niet gekeken wat er allemaal is, maar getwijfeld zal er nog heel veel zijn.
0: Nou leuk, jij mag het allemaal voor ons gaan bekijken. Ik heb 4 tickets voor jou. Die brengen jou dit weekend nog naar Burger Show in Arnhem. En ze worden je aangeboden door leukstetickets.nl.
2: Oh, top. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: En dan spreek ik jou na dit weekend. En dan ben ik benieuwd wat voor cijfer jij op dit uitje gaat plakken, oké?
2: Nou, ga ik doen.
0: Dus let overal op, hè, Jan Willem. Hou je ogen wagenwijd open voor alles daar.
2: Ga ik helemaal doen.
0: Oké, veel plezier daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Bovenaan het klassement op dit moment trouwens de Efteling met een 8,7. Morgen kun je ook weer tickets winnen. Dan 4 kaartjes voor Toverland. Mis dat niet. Morgen in de ochtendshow hier bij Joe. En dit zijn Agda en de Munnik.

0: Dat ken je onder andere van het perfecte plaatje. Wat is nou de beste manier om vakantiefoto's te maken? Horen we zometeen van hem en het laatste nieuws. Dat heeft Mart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb zo een update over de storing met borden boven de weg. We spreken Rijkswaterstaat. En likken aan een rietje kan je duur komen te staan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw

0: volle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1+2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: 1 minuut over 8:30. Het weer van Weerplaatsen. Nu nog veel zon, maar vanmiddag meer bewolking. En er kan ook regen vallen in het zuidoosten. Zelfs onweer. 22 graden AC en in Limburg maar liefst 34 graden vandaag. Op de weg een lange file op de A2. Er ligt namelijk wat bij Urmond op die A2. Eindhoven-Maastricht-Noord vanaf Echt tot aan Urmond 45 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Huissen 27 minuten daar. Dit is en het laatste nieuws van nu.nl, dat heeft Mark Grol.
3: Goedemorgen. En ik blijf ook op de weg. Een stroomstoring bij Rijkswaterstaat, waardoor er problemen zijn op de weg in het noordoosten van het land. Maar het leidt, zoals je eigenlijk niet zegt, tot files.
2: Nee, geen files.
3: Nee. Maar de borden boven de weg kunnen niet bediend worden, waardoor bijvoorbeeld de rode kruisen niet goed te zien zijn, of in ieder geval eraf niet gehaald kunnen worden, vertelt iemand van Rijkswaterstaat.
4: We gebruiken natuurlijk rode kruisen als er een incident is gebeurd op de weg. Op dit moment kunnen we de maatregelborden niet aan of uitzetten. Dus het is extra belangrijk om alert te zijn. En als je een rood kruis tegenkomt, dus wissel dan van rijstrook en rij op een open rijstrook.
3: Ja, dat is het advies dus van Rijkswaterstaat vanmorgen in het noordoosten van het land. Hoe lang die storing gaat duren is nu nog niet duidelijk. De droogte staat hoog op de agenda vandaag in Den Haag. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat die overleggen volgens het AD opnieuw met elkaar. In het hele land zijn de gevolgen steeds meer te zien en te voelen. Economie heeft er ook last van. Schepen kunnen steeds minder lading meenemen omdat de vaargul smaller is door de droogte. Kades kunnen verzakken als waterstanden laag zijn. Drinkwater is er nog genoeg, staat in de krant. Dan dit verhaal had ik laatst in de Koen en Sander Show. Een student die likte aan een rietje in Singapore en het daarna teruglegde. Hij nam een drankje uit een automaat. Daar kon je dan een rietje bij pakken, maar hij legde dat vieze rietje dus terug. Hij filmde dat en die video ging viral en de jongen die werd opgepakt. Nou, nu is hij veroordeeld. Hij heeft een boete gekregen van omgerekend €400. Singapore is een brandschone plek en hygiëne daar is erg belangrijk.
2: Oké, nou terecht dan toch?
3: Lijkt mij ook.
2: Dit is een vies veentje.
3: Ja, dat wil je niet hebben.
2: Ja, is toch goor. Ja, je weet het natuurlijk niet als je dat rietje vervolgens gepakt hebt, maar...
3: Ik heb het ook wel, als je wel eens ergens iets gaat eten, dan van die plastic vorken staan en lepels, dat je denkt, ja, wie heeft er met zijn tengels al aangezeten? Hè? Ja. Maar goed, hopen dat zoiets niet gebeurt bij misschien een lunchroom bij jou in de buurt. Daar komen we wel graag. We halen het liefst een broodje in de buurt. Regionale lunchzaken doen het beter dan grote internationale concurrenten, blijkt uit onderzoek. We gaan liever langs ketens als de Broodbode, die is ontstaan in Twente, of het Limburgse Boefkes. Beter vinden we dat dan Subway of Starbucks. Een plek met Nederlandse roots, daar gaat bijna 3/4 liever naartoe voor de lunch. Bij je fastfood, daar maken juist de McDonald's en de Domino's van deze wereld de dienst uit.
2: Ik denk dus dat als je mij geblinddoekt naar al die fastfoodrestaurants, kijk, en de Broodbode en de Bufkes, daar ben ik dan nog nooit geweest, maar de Subway ben ik wel eens geweest, uiteraard. En bij de Starbucks en bij de McDonald's. Ik denk dat als je mij geblinddoekt in die zaken zit, dan kan ik echt vertellen in welke fastfoodketen je mij hebt gebracht.
3: Aan de geur.
2: Aan de geur, ja.
3: Zo.
2: Zeker bij Subway, daar, als je daar langs loopt in een winkelstraat al, dan ruik je gewoon, ja, de Subway.
3: Maar wat is die geur dan?
2: Ja, dat kan ik niet omschrijven, maar ik herken het gewoon. Ik weet gewoon, ja, Subway.
3: En ja. Bij McDonald's ook?
2: Bij McDonald's moet dat ook wel lukken.
3: Anders dan een Burger King?
2: Ja.
3: Ander soort vet.
2: Bij Burger King heb ik een zuurder gevoel. Ik weet niet waarom.
3: Oh.
2: Misschien ook door de mayo die ze daar hebben. Is het zuurder ook.
3: Is die anders?
2: Ja. Nou, misschien is dat, ik weet het niet.
3: We gaan het met jou testen.
2: Oké, nou, dankjewel, Mart.
3: Ja, smakelijk.
2: Tot zo weer. Ja.

0: de 70s, 80s en 90s. Zometeen Irene Cara, Flashdance komt eraan. En ook Basten hoor je met More Than A Feeling. Het is hartje zomervakantie. En dat betekent voor één ding. Heel Nederland verandert in een hobbyfotograaf op zijn of haar vakantie. Alleen na je vakantie zit je dan die foto's terug te kijken. En dan ziet het er allemaal niet zo lekker uit als dat het was. Nou, die tijd is voorbij. Want ik heb niemand minder dan William Rutte aan de telefoon. Die zit klaar om jouw vakantiefoto's naar een next level te brengen. William, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we hebben elkaar al een tijd niet gezien en gesproken. Maar toen ik nog bij een andere radiozender werkte, maakte jij daar altijd de foto's van de DJ's.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik ben meerdere keren bij jou op de foto gegaan. En het leuke is, mijn allereerste persfoto daar, dat is nog steeds mijn Wikipedia-foto. Maar die is dus 15 jaar oud inmiddels. En ja, ik ken mezelf amper nog.
1: Ja, dat schijnt echt een enorm probleem te zijn, hè? Om dat eraf te krijgen, hoor ik altijd van iedereen.
0: Ja, nou ja, zelf kan je het niet doen in ieder geval. Dus, dus als er iemand nu zit te luisteren die een leuke foto van mij daarop wil zetten, meld je vooral. Hey, William, als jij op vakantie bent, maak je dan zelf ook veel foto's?
1: Ja, en ook met mijn telefoon, moet ik eerlijk zeggen. Want ik loop natuurlijk elke dag met een camera. Dus ik vind het wel heel relaxed om even geen camera mee te nemen.
0: Ja, precies. Want jij shout inderdaad met statieven en zo, normaal gesproken. En enorme lenzen. Maar je doet het gewoon lekker met je iPhone of zo dan.
1: Ja, joh, die telefoons maken hartstikke goede foto's tegenwoordig. Als je een beetje weet hoe dat ding werkt, dan kan je daar hartstikke mooie foto's mee maken.
0: Ja, nou krijgen wij hier in de app, en dat is superleuk, heel veel vakantiefoto's ook binnen van luisteraars die gewoon de Joe-app mee hebben op de camping in Spanje en Frankrijk en waar ze dan ook zitten. En ja, die foto's zijn niet allemaal even goed. Wat zijn de kernonderdelen? Hoe maken we nou echt een goede foto, William?
1: Nou, ik heb altijd een paar tipjes voor mensen. De eerste is een hele simpele, waarvan je denkt misschien van, nou ja, wat een onzin is dat. Maar we vergeten heel vaak, die telefoon zit heel vaak in onze broekzak of in een tasje. En de hele dag pakken we dat ding beet, maar we hebben vaak niet door dat we het lensje aanraken. Ja. En dan krijg je dus hele vettige, vieze lenzen van. En zo'n vettige lens, dat wordt gewoon een waterkop. Daardoor worden je foto's gewoon onscherp. Maar je krijgt ook, als je zo'n beetje tegels hebt, krijg je een waas over je foto's heen. Dus even met je t-shirtje of met je broek of met je jas, even die kleine lensjes schoonmaken. Dat is al de beste tip eigenlijk al die je meteen kan geven. Ja. Nou, dan ga ik gelijk door naar de tweede tip. Heel veel mensen weten niet dat je kunt scherpstellen op je telefoon. Dus als je op je schermpje kijkt en je drukt op het belangrijkste onderwerp in je scherm, dan zou je zien dat hij daarop scherp stelt. Maar dat niet alleen. Hij gaat ook de belichting bijstellen en soms ook de witbalans aanpassen. Dus even op je schermpje tikken wat voor jou het belangrijkste onderwerp in je foto is. Okay. En dan zul je ook zien dat als je daarop tikt, dat er vaak een zonnetje of een schuifje verschijnt.
0: Ja, dat herken ik inderdaad. Dat zonnetje, ja.
1: Nou, heel veel mensen weten niet dat als je daarop blijft drukken en je gaat met je vinger naar boven of naar beneden, dat je eigenlijk je diafragma aan het bijstellen bent. Dus je kan donkerder en lichter je foto maken. Dus je kan de uitgevreten luchten kan je donkerder maken, rijkere kleuren. Dus je kan je over- of onderbelichting kun je standaard zelf aanpassen. Dus ik denk dat dat ontzettend fijn is voor iedereen om te proberen, want daardoor krijg je echt heel veel betere foto's. Dan heb je ook nog een hele belangrijke tip. En dat is die zoom. Heel veel mensen gaan zoomen op hun telefoon. Maar wat je eigenlijk doet is hetzelfde als dat je een foto kijkt op in je fotomap. Als je gaat zoomen op die foto, dan zie je dat die minder van kwaliteit wordt. Nou, dat is eigenlijk wat je doet als je zoomt met een telefoon. Want er zit natuurlijk niet echt een zoom op. Het is een nepzoom eigenlijk. Dus als je een foto dichtbij wil hebben, ga gewoon dichterbij of ga verder af. Of gebruik een van de drie lenzen, meestal betekent gewoon drie of vier lenzen. Die kun je onderin kun je die zien, die kun je aantikken. Gebruik dan een van die lensjes. Dan wordt de kwaliteit ook heel veel duidelijker en beter. En als laatste tip ook dan nog even, joh, ga ook eens door je knieën. Heel veel mensen blijven heel luid staan en maken dan die foto, waardoor je hele rare perspectieven krijgt. Ga maar zo'n klein beetje door je knieën en kijk dan maar eens naar je foto. Dan zul je een wereld van verschil zien. En dan wil ik toch nog een hele kleine sneakie, nog eentje.
0: Ja, bonus tipje. Ja, kom maar.
1: Doe één keer per jaar een fotoboekje maken met al die foto's in je telefoon. Je mooiste foto's. Noem hem gewoon 2025, 2026. Want het is zo jammer dat die foto's allemaal maar op een telefoon of op je Instagram blijven staan. Op een gegeven moment raak je het kwijt en dan ben je ze ook echt kwijt.
0: Ja, dat is ook zo. Nee, zeker. Dat is heel slim om te doen. Ik krijg vaak de kritiek dat ik scheve foto's maak, William. Ik weet niet of ik daar de enige in ben, maar misschien doen wel heel veel mensen dat. Wat vind jij daarvan?
1: Een raster, hè? Nou, je hebt een raster in je telefoon die je aan kan zetten. Zoek maar onder raster. Dan zie je lijnen in je beeld. En dan kun je precies zien of je foto scheef of niet scheef is. Dan moet ik zeggen dat het de laatste tijd een beetje een modegril is.
0: Ja, precies. Ik doe het eigenlijk bewust. Ik vind het mooi eigenlijk, ja.
1: Ja, het geeft een soort dynamiek. Dat kun je gebruiken. Het is wel heel gek als je een kustlijn neemt en je ziet de zee uit je scherm vallen, zeg maar. Dus daar zit dan weer niet mooi bij. Dus je moet wel goed kijken waar je dat toepast.
0: Maar bij een bord eten kan het wel, toch? Op het terras.
1: Zeker bij bord eten.
0: Hey, en stel je komt op vakantie een celebrity tegen, William. Vind jij dan dat je die, als diegene ook op vakantie is, mag vragen of je met hem of haar op de foto mag?
1: Je mag het altijd vragen, vind ik. En je zal zien dat de meeste celebrities, als het helemaal niet gevraagd wordt aan ze, daar behoorlijk zagrijnig voor worden.
0: Ja, dat ze denken van verdikkie, ik word niet herkend. Ja. Dat is vervelend. Hey,
1: heb je dat ooit van Robbie Williams gezien, die filmpjes, dat hij gaat rondlopen in een stad en dan filmt zijn vrouw dat en dan gaat hij er alles aan doen om herkend te worden en dan wordt hij niet herkend en dan zegt hij ook gewoon heel eerlijk dat hij daar heel zagrijnig voor wordt.
0: Ja, oké, nee, dat snap ik ook. Maar goed, je zegt als je iemand tegenkomt, probeer het gewoon in ieder geval. Als we jou tegenkomen, vind je het niet... Wat zeg je?
1: Je ziet nu heel veel films van Harry Styles, die is op tour, zeg maar. En die gaat altijd door de stad heen. En dan zie je ook allemaal mensen die hem aanschieten. En de ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Joh, brutale mensen hebben de hele wereld, zeg ik altijd. Maar
0: als we jou tegenkomen, dan mag het in ieder geval wel een foto.
1: Dat mag altijd. Okay, altijd.
0: Nou, leuk om even bij te praten, William. Een hele mooie donderdag verder. En tot ziens.
1: Yo jongens, goede uitzending.
0: Dankjewel. Ja, en belangrijkste dus, je lens schoonmaken. Hè? Dat moet je zeker niet vergeten als je de vakantiefoto's aan het maken bent. Goedemorgen, je bent bij Joe. Hier is Irene Cara en Flashdance. What a feeling.

0: Boston bij Joe en More Than a Feeling.
1: De drie noten.
0: De Joe Singalong komt eraan een uur lang lekker meezingen met de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90 hier bij Joe. En een van de liedjes die je zometeen gaat horen is deze. Maar herken jij het beginnetje? Welk liedje is dit? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Maak je kans bij Koen en Sander showpakket. En we doen er ook nog een heerlijk kussen bij voor in je bed. Welk liedje is het? Stuur een berichtje in de app van Joe. Je hoort hem zometeen helemaal. En Mart, wat zit er in het nieuws van 9 uur?
2: Het nieuws zometeen gaan we het hebben over die problemen op de weg met de borden die daarboven hangen. Een update krijg je zometeen. En Nederlandse voetbalclubs weer in actie in Europa.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
12: Ziektes ontdekken, zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is jouw 1 minuut over 9. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Smart Girl, goedemorgen.
14: Storing nog niet voorbij. Nog altijd problemen met de borden boven de weg. Die zijn groter, die problemen, dan eerder vanmorgen gedacht. Want volgens RTL doen de borden het niet in 7 provincies. In het midden, noorden en oosten van het land. Rijkswaterstaat vertelt hoe het komt.
15: We hadden vanochtend een storing in de verkeerscentrale in Wolfhezen. En dat betekent dat we op dit moment niet de matrixborden kunnen bedienen.
14: En daardoor kunnen er geen rode kruisen worden gezet of juist weggehaald. En ook spitsstroken kunnen niet open. Het is natuurlijk zomervakantie, dus grote problemen op de weg zijn er vooralsnog niet. Je hoort meer zo over de actuele situatie van Edwin. Opnieuw een onrustige nacht in Oekraïne. Zeker 8 doden zijn gevallen, volgens de president van het land, Zelensky. Hij waarschuwde gisteren al dat Rusland met een grote aanval zou komen afgelopen nacht. En dat is dus gebeurd. Tientallen raketten en bijna 300 drones vuurden de Russen af, volgens Oekraïne. Studenten die op kamers willen buiten de Randstad moeten een flink dikkere portemonnee meenemen. Uit nieuwe cijfers vanmorgen blijkt dat in Maastricht, Eindhoven, Tilburg en Enschede de kamerprijzen in een jaar tijd tot bijna een kwart zijn gestegen. Gemiddeld kost een kamer bijna €650. Enschede is het goedkoopst van ons land met ongeveer €400. Amsterdam het duurst, €950 gemiddeld. En Europees voetbal vanavond. Ajax verdedigt in de return van de Conference League een voorsprong van 4-1 op Vojvodina uit Servië. Amsterdammers staan er dus goed voor. FC Twente moet echt aan de bak. Een 2-1 achterstand moet worden weggewerkt tegen het Hongaarse. Ja, ik had hierop geoefend, Edwin. Verenvalles. Twente-trainer John van der Brom.
16: Goede tegenstander, laten we dat voorop stellen. Maar ook vorige week heb je gezien dat we daar prima toe in staat zijn om tegen te spelen. Alleen, we hebben een aantal dingen hebben we vorige week ook niet goed gedaan.
14: Ja, de kenners weten die naam wel. Twente begint 8:30 vanavond. Ajax een half uurtje eerder. Het weer van Weerplaza, dat is makkelijker. Nu vrij veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten later vanmiddag buien met kans op onweer ook. 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
13: Dankjewel, Joe. Verkeer dan door Flitsmeister. Ja, er zijn dus wat problemen met de matrixborden op bepaalde plekken in het land. Noorden, midden en oosten. Dus let daarop. Kan niet allemaal kloppen wat daar boven de weg gebeurt. 2 files die opvallen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Echt en Urmond. 39 minuten daar. En de A325 Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Huissen. Een half uur.
17: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
13: Ja, schraap je keel, zing lekker mee. John Travolta, Sandy zometeen.

0: John Travolta. En Sandy hoorde je in The Joe. Sing-along elke ochtend tussen 9 en 10 als finale van de Koen en Sander Show. Een uur lang alleen maar meezingers. En Dennis van 53 uit Rijswijk is ook van de partij bij de Joe Sing-along. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij werkt bij de rechtbank, hè? Wat moet je precies doen daar?
1: Met mijn collega's samen maken wij de uitspraken zodanig dat ze op rechtspraak.nl gezet kunnen worden. Dus we halen alle gegevens eruit waar iemand iets kan herleiden naar om wie het gaat.
0: Ja, precies. Want je hebt inderdaad zo'n website, hè, daar kun je eigenlijk alle uitspraken dus terugvinden. Die dossiers en die moet jij helemaal zorgvuldig dan lezen en alles eruit halen wat naar iemand kan leiden.
1: Ja, we mogen geen namen of geboortedata of adressen allerlei informatie, dat mag er niet meer in staan.
0: En hoeveel van die dossiers zie jij op een dag voorbij komen dan?
1: Ik denk zo tussen de 20 en 30.
0: Oké.
1: Zoiets.
0: Nou, hele dag.
1: Met z'n allen hebben we er vorig jaar iets van 6000 gedaan.
0: Ja, precies. Ja, dat zal wel. Nou, de hele dag naar een schermpje kijken dus. En leidt de radio dan niet te veel af tijdens al die toch wel ingewikkelde documenten?
1: Nee, dat is wel lekker op de achtergrond.
0: Dat kan jij goed scheiden. Nee, dat vind ik heel knap, want als ik ingewikkelde dingen aan het doen ben, dan moet ik er niks bij hebben. Maar jij kan twee dingen tegelijk. Dat is lekker, Dennis. We hebben de drie noten hier klaar liggen. Dit is het liedje waarnaar ik op zoek ben. Bam, en jij denkt hem te weten. Welk liedje is dit?
1: Ja, volgens mij is dit De Dijk met Dans op de Vulkaan.
0: Ja. Sleep je me voor de rechter als ik je nu vertel dat het niet goed is? Nee, dat is goed hoor.
1: Ik heb wel connecties, nee hoor.
0: Het is hartstikke goed. Je krijgt een Koen en Sander Show pakket en een kussen naar keuze van Beter Bed, alsjeblieft.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Fijne dag verder en ik ga de dijk even helemaal draaien.

70, 80 en 90. Dit is de Joe Singalong. Elke ochtend tussen 9 en 10 worden de mannen van de Ultimate Chaos en Casanova. Deze zomer bij Joe, renk het uitje. Ja, misschien ben jij wel 4 kaartjes voor een petpark of een dierentuin bijvoorbeeld ergens in Nederland. En de voorwaarde is wel dat als jij daar geweest bent, dat je ons even een eerlijke review geeft van die plek. En er een mooi cijfer op plakt. En morgenochtend kun je tickets winnen voor Toverland. 4 tickets morgenochtend te winnen hier in de ochtendshow bij Joe. De Joe Singalong, nu met Blondie en de Tide is High.

0: Blondie in de Joe Singalong en de tide is high. Zometeen het nieuws van 9:30. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. De storing met borden boven de weg is voorbij, maar de problemen nog niet. En je hoort hoe een bepaalde groep mensen in ons land uit hun slaap wordt gehouden.
0: En verder de Jackson 5, zometeen de Backstreet Boys en Katrina in the Waves.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: €30,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: 10:30, het weer van Weerplaza. Zon en wolken in het zuidoosten. Vanmiddag buien, kans op onweer ook. 22 graden aan de kust, 34 in Limburg. Langs de file op de weg is op de A2 te vinden. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Echt en Urmond ligt dat op de weg. Dat zorgt voor 8 kilometer en 54 minuten. En dan het nieuws van 9:30 van nu.nl met Mart Grol. Oh, sorry, Mart, je microfoon. Ja, daar
12: ben ik ook te verstaan. Hallo, goedemorgen. De storing met de borden boven de weg in 7 provincies is volgens Rijkswaterstaat voorbij. Maar de systemen worden nog wel opgestart. Door een stroomstoring konden geen rode kruisen worden gezet of weggehaald vanmorgen. Ook konden spitsstroken niet open. Speelde in het noordoosten van ons land. Weer is in Griekenland een brandweerman overleden bij het blussen van natuurbranden. Daarmee komt het aantal op 3. Het is alle hens aan dek voor de Griekse brandweer, onder meer op Kreta. Opnieuw zijn ook in Frankrijk meerdere branden uitgebroken en ook in Portugal staan stukken natuur in lichterlaaien. Wat is er precies fout gegaan in een zwemplas in Drenthe, in Emmen? Daar is iemand overleden. Agenten kregen gistermiddag een melding dat iemand in het water terecht was gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Hulp kwam te laat en later werd een lichaam gevonden. Politie zegt dat het geen misdrijf was, maar verder is het nog veel onduidelijk. En Edwin, wij zijn denk ik allebei wakker geworden gewoon van de wekker.
11: Ja, zeker.
12: In Lelystad horen mensen al wekenlang het volgende geluid uit een parkeergarage komen. Niet schrikken.
11: Al wekenlang?
12: Wekenlang. Een brandalarm, zoals je hoort. Gemeente zegt tegen Omroep Flevoland dat het komt door hangjongeren die drinken in die garage, luisteren daar naar harde muziek. En in de avond gaan de hekken automatisch dicht om die garage dus af te sluiten. En die jongeren laten dan het brandalarm bewust afgaan om er weer uit te kunnen. En dat is een paar keer per week, wekenlang gebeurt dat al. Je kunt je voorstellen, buurtbewoners zijn gefrustreerd.
13: Het is heel erg, want dit beïnvloedt wel ons woongenot.
12: Nou, gemeente zegt nu, we gaan extra controleren met camera's en handhavers gaan ook wat extra vaak daar langs.
11: Snap ik, je zou ook een keer net te gek van
12: vervelend,
11: worden.
12: Ja.
11: Oké, Mars, dankjewel weer. Yes.
14: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
11: En de Backstreet.

Jackson 5 in de Joe Sigalong en I Want You Back. Nou, dat is denk ik ook een van de meest gezegde zinnen zo na een vakantie. Tenminste, als je een vakantieliefde hebt gehad. Is ook helemaal niet zo gek als je een vakantieliefde hebt gehad. Er is namelijk een onderzoek gedaan en daar kwam het volgende uit. Relatiedeskundigen die verklaren dit fenomeen door ontspanning, het ontbreken van dagelijkse stress en de verhoogde aanmaak van gelukshormonen, waardoor de kans op vlinders in je buik ook groter is. Nou, ik denk dat deze heren ook heel wat vlinders hebben doen opvliegen vroeger. En misschien trouwens nog steeds wel. The Backstreet Boys in de Joe Singalong en Larger Than Life.

De Bee Gees hier bij Joe. En ook net weer. Nou Marion, ik ga je helemaal blij maken. Want een liedje van de Bee Gees nu in de Joe Singalong. Dit is How Deep Is Your Love. En zo meteen ook nog. Dit is voor Shane McNeil. En Ain't That Just The Way.

0: Lucesje McNeil en Ain't That Just The Way hoorde je bij Joe. Zometeen is Daniel hier met onder andere Tina Turner.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
18: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: Met deals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Goedemorgen, het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. En dat krijg je van Carné van den Brink.
12: Goedemorgen. Nederlandse vakantiegangers zijn naar een andere plek gebracht op het Griekse eiland Kreta. Dat was nodig vanwege de bosbranden daar. Volgens het AD gaat het in totaal om 250 Nederlanders. Reisorganisatie Sunweb laat weten dat iedereen veilig is en dat er geen gewonden zijn. Het blussen op Kreta is op dit moment nog erg lastig door de harde wind. Alles werkt weer bij Rijkswaterstaat na de stroomstoring van vanmorgen. In 7 provincies deden de borden boven de weg het niet. Daardoor konden er geen rode kruisen worden gezet en ook konden spitsstroken niet open. Rijkswaterstaat zegt nu dat het probleem is verholpen. De oorzaak van de stroomstoring is niet duidelijk. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten gaat het goed met de Nederlandse economie. De afgelopen maanden steeg die iets, dat meldt het CBS. Komt vooral doordat we meer geld uitgaven, bijvoorbeeld aan eten, drinken en auto's. Volgens het CBS vallen de rampscenario's tot nu toe mee, maar dat kan nog veranderen. Het is tenslotte nog altijd onrustig in het Midden-Oosten. En blijven in de cijfers, want tijdens het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico hebben hotdogverkopers goede zaken gedaan. In totaal werd er voor ruim 135 kilometer aan hotdogs verkocht, zegt de organisator van het WK. En de hotdogs werden vaak afgeblust met een biertje. In totaal werden er 5,5 miljoen flesjes verkocht. Ja, het was al langer duidelijk dat er flink werd gedronken. Zo was in Boston het bier op in verschillende bars, nadat de Schotse voetbalfans op bezoek waren geweest. En dan nog het weer van Weerplaza. Een mix van zonnewolken nu nog in het zuidoosten. Later vanmiddag buien. Met ook kans op onweer. 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
11: Zo, dat is wel een verschil. Zometeen dan krijg je bij Joe, Bob Marley en de Wailers. Want die passen perfect bij de 34 graden. Eerst nog even de verkeerssituatie van Flitsmeister. 2 vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Echt en Eurmond, 20 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dan zit je op een kwartier extra reistijd.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
11: En Code Bob bij 34 graden. Three Little Birds komt eraan. Tina Turner, Private Dancer.

0: Nou, ik ben er eigenlijk wel achter wat de reden is waarom de muziek van Bob Marley zo lekker is. Tijdens deze temperatuur ga je namelijk vanzelf langzamer bewegen. Reggae past perfect bij dat tempo. Zet wat techno op en het voelt echt totaal anders. Dan kun je niet zo lekker meewiegen, toch? En, zoals een wijs vrouw ooit zei...
1: Bob is top, Daniel.
0: Bob is altijd top. Er is geen cornetto-ijsje tussen te krijgen. Hier is Survivor bij Joe, Burning Heart.

Je hoort alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Je luistert naar Joe met strandvibe zometeen. De Copa van Barry Manilow. Heel grappig, in een groot interview deze week vertelde hij vol zelfspot dat zijn vrouwelijke fans na al die tientallen jaren echt trouw zijn gebleven. Hij zei, ze gooien nog steeds ondergoednamen op het podium.

0: Stel je nou dat je voor het eerst in je leven dit liedje hoort en je valt net in dat stukje waarin hij zingt: She drinks herself half blind.
1: Dan denk je toch ook, wat is dit nou weer voor een liedje?
0: Ja, het klinkt alsof de wereld één grote ponykamp is. Lekker één groot feest, maar het is niet.
1: Droevig verhaal over Lola, de Copa, Cabana,
0: bij Joe. Hey, weet je wat je ook niet vaak hoort in het wereldhit? Dat is een mandoline. Maar dat werd juist wel het geheime ingrediënt van de jaren 90 klassieker die je zo hoort.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Get ready for the OG.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: In zijn korte broek. Lekker doorrijden, want Nederland is zo goed als filevrij. Lekker die 70s, 80s en 90s op de CarPlay.

Het bewijs dat geen instrument te gek is om een wereldhit te scoren. Ook de mandoline doet vrolijk mee met R.E.M. Losing My Religion bij Joe. Zaterdag, Amsterdam, middelpunt van de wereld tijdens de Knel.

Hey, wat leuk dat je luistert naar Joe. Dat je kiest voor het beste uit de 70s, 80s en 90s. Mijn naam is Daniel Smulders. Ga je nog op vakantie? Zorg dan dat je de app van Joe op je telefoon hebt staan. Hè? We hebben echt zo'n technisch appje weten te ontwikkelen. Waar ter wereld je ook bent, kun je naar Joe luisteren. Test het maar eens uit.

0: Lieve gasten, denk je. Weet je dat hij ook een liedje heeft gemaakt dat heet I Hate The Music? John Paul Young. We kennen hem van Love Is In The Air. Everywhere I look around. Nou, ik zie vooral dikke hits uit de 70s, 80s en 90s. The Police onder andere. Every Breath You Take komt eraan. Zo direct naar het nieuws met Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. Ja, in het nieuws hebben we het vaak over alle spanningen in de wereld. Maar straks moeten we het hebben over een lichtstoeloorlog.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Tour.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: En voor je het weet is het 11 uur. En krijg je het nu.nl nieuws van Carné van den Brink.
14: Goedemorgen.
15: We geven nog altijd veel uit. Dat ziet het CBS na nieuwe cijfers. De afgelopen maanden groeide onze economie met 0,4%. Dat is meer dan verwacht. Zeker met dingen die nu spelen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen. Ondanks dat alles geven we dus nog aardig wat uit. En vooral in restaurants en kroegen. De vakantie voor 250 Nederlanders gaat er iets anders uitzien. Ze zijn op het Griekse eiland Kreta naar een andere plek gebracht vanwege de hevige bosbranden daar. Volgens reisorganisatie Sunweb is iedereen veilig en zijn er geen gewonden. Het blussen is op dit moment erg lastig door de harde wind op het eiland. Ook zijn er al 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van het vuur. In het zuidoosten van Polen is er nu een grote krater van zo'n 10 meter breed. Het gat is het gevolg van een onbekend object dat daar neerstortte. Gebeurde na een zeer zware aanval van Rusland op buurland Oekraïne. Volgens de Poolse premier Tusk lijkt het te gaan om een Russische kruisraket. De Russen zelf hebben nog niet gereageerd. En een Engelse toerist op het Spaanse Mallorca gaat wel heel ver om handdoekleggers te verjagen. De man vond het vreselijk dat midden in de nacht bedjes aan het zwembad al werden geclaimd door mensen die er een handdoek op leggen. En na een paar dagen had hij volgens de Telegraaf een aantal mensen op het oog en strooide hij jeukpoeder in hun handdoeken. Vervolgens filmde hij ze hoe ze gek werden van de jeuk. Sommigen sprongen zelfs in het zwembad omdat ze het niet meer trokken. Of de Engelse toerist een terugpakactie heeft gehad of ze hem terug hebben gepakt, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nog even het weer van Weerplaza. Een mix van zonnewolken in het zuidoosten, later vanmiddag buien. De kans op onweer. 22 graden aan zee, ja, tot 34 in Limburg.
13: Ja, flink is dat. Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan bij Joe. Kunnen we kort over zijn? Eigenlijk, eentje zie ik er. Ja, eentje. Minimaal A2. Als je rijdt van Eindhoven naar Maastricht tussen Batadorp en De Hocht. Vertraging daar is 10 minuten.
16: Dit is Joe met Daniel Smulders.
13: En lekker hits uit de 70s, 80s, 90s. Youth Corporation, Bon Jovi. Zometeen en hier, The Police.

0: is dit een van de favoriete liedjes van Erling Haaland. Op het Noorse voetbalteam. En met z'n allen op een rijtje. En row the boat. Alleen dan net iets anders. Hughes Corporation was dat bij Joe. Met de lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Wat is jouw favoriete quote? Is het: in dit huis zijn we alleen maar aan het lachen? Of home is where the heart is. Samen is alles leuker. Ik heb er ook één.
1: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Bon Jovi zei pas nog een hele andere goeie. Hij zei: het gaat in het leven en op het podium niet om perfectie, maar om hoeveel hart je erin stopt. Wauw, Dico van Diep heeft toch gelijk ook. En een goede reminder kan je ook gewoon meenemen in de dag, hè. Laat dat perfecte plaatje even los. Doe gewoon ramhard je best. En zing vooral mee met Bon Jovi op Joe.

Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En waarschijnlijk heb je nog nooit van Korg M1 gehoord. Geeft niks, maar ik garandeer je, je kent hem wel hoor. Hij is zwart, plastic, keyboard. Als je op één knopje drukt, dan krijg je preset nummer 17, Organ 2. Je denkt, oké, maar wat is dat dan? Nou, je hoort het. Met die ene instelling lijkt het alsof je in een club staat in de 90s. Want met dat apparaat kun je namelijk het volgende maken. Dit geluidje. Ken je wel, hè? Ja, ja. You get to show me love. Maar als ik het verander, krijg je dit. Oh, and the light again. Het lijkt allemaal zo op elkaar. Nou, nog eentje dan. Dat is een clubhit uit de jaren 90. Ken je wel. Wordt alleen niet in gezongen. Plastic Dreams, goeie! Allemaal hetzelfde geluidje, nog eentje. Ken je deze? Alsof je in een club staat in de 90's, toch? Zo'n dampende club, rook, neonverlichting.

0: Robin has Love for Love bij Joe met de beste uit de 70s, 80s, 90s. Daniel hier en ja, tegenwoordig kom je er niet meer mee weg. Maar als je een liedje maakt met erin de tekst... Wat was het ook alweer? Honey, I am hot, just like an oven. I need some loving. Sexy liedje hoor, komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we er al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido. Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: Nou, hè?
2: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Goedemorgen, je luistert met jou. Dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een vertraging op de A16. Als je rijdt van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht en de vertraging is 18 minuten. Jeroen! Jeroen die stuurt een appje naar Joe via de gratis app. Stuur me even alle titels van hetzelfde geluidje. Oké, hier komen ze. Show Me Love, Robin S. Love, Love, Show Me. Dat is ook van Robin S. Dan heb je Push the Feeling On. Dat is van de Nightcrawlers en JD Plastic Dreams.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: Tot zover de service mededeling. Met zo Doobie Brothers bij Joe. Eerst Marvin Gaye. Oeh, Sexual Healing.

Tomorrowland in België. Groot festival. Nederlandse DJ Martin Garrix stond daar te draaien. En ineens kwam daar... Zien we het nou goed? Is dat die gitarist van U2, The Edge, op het podium? Ja, dat klopt. Die speelde live mee met de track die Martin Garrix instartte. Dat is namelijk de nieuwe U2, Fireflies, zo heet hij. De samenwerking dus met Martin Garrix. Met Joe hoor je het best uit de 70s, 80s en 90s. Gelukkig heeft U2 echt enorm veel goede tracks gemaakt in die drie decennia. Even die gaven van ze, The Unforgettable Fire.

0: Jesse van Joshua Caddison bij Joe.
1: Hey, ontzettend leuk dat je luistert. We belonen je met een uur lang hits uit de jaren 80 als een trein achter elkaar tijdens je lunch. We noemen het de Joe 80's Lunch. Het start zo meteen om 12 uur. En in dat uur kan jij ook bepalen wat de playlist is. Als het maar uit de jaren 80 komt, download de app van Joe en stuur een bericht met je favoriete track en misschien hoor je hem zo meteen wel. Eerst als voorproefje de Pointer Sisters. Tonight.

0: wat een lekkere klassieker toch, gaan. Eagles. One of These Nights, bij Joe. Maar het lekkerste hoort uit de 70s, 80s, 90s. Zometeen een uur lang alleen maar jaren 80. Het is de Joe 80s lunch. We starten direct naar het nieuws met Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Uit eten gaan in een sterrenzaak zonder te betalen. Een Nederlands stel is erop betrapt in Frankrijk. En ze hadden een bijzondere smoes.
0: Oeh, ben benieuwd.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Van school de street.

0: in of doneer.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.

0: Plus, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: 12 uur, nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
7: Goedemiddag. Het blijft hardnekkig. Nog altijd krijgen veel mensen in ons land schurft. De besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. Je loopt schurft meestal op door intensieve huid-op-huidcontact, zoals bij seks. Omdat het veel voorkomt onder jongeren, gaan de GGD's studenten extra voorlichten tijdens de introductieweken. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten gaat het goed met de Nederlandse economie. De afgelopen maanden is onze economie met 0,4% gegroeid.
8: Het heeft ook vooral te maken met onze industrie. De Nederlandse industrie exporteert heel veel machines, voedingsmiddelen. Maar ook de consument heeft het afgelopen kwartaal meer uitgegeven.
7: Ja, vertelde de hoofdeconoom van de CBS. We geven vooral meer geld uit aan elektrische auto's en aan alcohol en tabak. Het aantal doden na de zware aardbeving in Japan is verder opgelopen. 34 mensen zijn overleden. Reddingswerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Vooral in een ingestort winkelcentrum wordt er volop gezocht. Hoeveel mensen er nog vermist zijn, is niet duidelijk. En een pijnlijke zaak voor een pasgetrouwd Nederlands stel in Frankrijk. Ze besloten uit eten te gaan in een sterrenrestaurant. Maar ze vonden het niet zo lekker en dus besloten ze volgens het AD weg te gaan zonder te betalen. Het duurde niet lang of de agenten stonden op de stoep. Een Nederlandse stel kwam met een bijzondere smoes. Ze zeiden dat het in Nederland heel normaal is om niet te betalen als het eten tegenvalt. Ja, dat hielp niet. Ze moesten alsnog betalen dik €200. Het weer van Weerplaza, zon, maar later ook meer wolken. En in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt 26 tot 33 graden.
6: Dankjewel, alle verkeersinformatie dan bij Joe. Eén melding, dat is niet waar. Dat is één melding van een kwartier of langer. Maar er zijn een aantal meest opvallende. Ik ga ze even pakken. Het zijn er drie. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, een kwartier extra reistijd. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Brugge over de Dongen. Daar staat een defect voertuig. Zorgt voor 10 minuten vertraging. En de A37 knooppunt Holsloot naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 10 minuten aan extra reistijd.
9: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Wat is je favoriete zomerliedje dat gaat over het strand? Spreek in de app en je hoort hem zo. La, la, la.

0: Joe hoor je echt overal, hè? Favoriete 80's tracks stromen binnen via de app. Ik zie hier...
1: De Joe 80's Lunch.
0: Els vanaf de camping in Zeeland. Yvette Hamans, die luistert Joe vanuit Mallorca. En liedjes die gaan over strand en zee. Erg leuk om ze te ontvangen. Ik zie Gentry Mare. Mensen van de zee, betekent dat, hè? Club Tropicana zie ik. Van Wem en de meester die genoemd wordt. Babette.
2: Vamos a la playa natuurlijk. Let's go, vakantie.
3: Ja, lekker, geniet ervan.
0: En alleen maar hits uit de jaren 80 tijdens de lunch tot 1 uur. Met zo hard en alone. Naar Rigera.

Daniel zometeen. Die appt namelijk in de Joe-app. Daniel, ik heb water nodig in deze hitte. Ik kan je de Waterboy sturen. Wat een goedkope smoes om die leuke check op de radio te krijgen. Ik had je back, Michiel. Waterboys, Hall of the Moon komt er zo aan. Maar eerst ben jij een wereldster in je hoofd. Ja, de mannenmacht. Ga je die onmogelijke uithaal zo meteen proberen te halen. Gaat je niet lukken. Gaat je niet lukken. Maar maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Het is de moeder van alle power ballads in de 80s lunch. Dit is Hard.

0: Mario, wat is jouw favoriete jaren 80 track?
1: Someone Loves You Honey van June Lodge.
0: Gewoon een lekker liedje of heb je er nog een speciaal gevoel bij?
1: Ja, het was allemaal redelijk onbezorgd toen nog. 1982 volgens mij. Zomer, gewoon lekker zomer. Zomer dat je hier kon de radio niet aanzetten of je hoorde dat nummer.
0: Ja, precies. Nou, ga je zo meteen weer voor elkaar krijgen dan. Dus dankzij jou op Joe, zo direct.
1: Dankjewel, hè.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Goedemiddag, je luistert naar Joe en we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met een vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 15 minuten extra reistijd, 6 kilometer in lengte.
3: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
2: En je weet, someone loves your honey.

0: ongeveer nog. Er zit het zuiden en Noord-Brabant in de mondregen.
1: Oh.
0: Ja man, even om in de stijl te blijven. Morgen wordt het weer one love voor de zon. Ja, het zuiden warmt het op, dan 29 graden. Een enkel buitje probeert er even mee te dansen, maar de zon pakt de hoofdrol. En het weekend, dat brengt alleen maar good vibes. Veel zon en tropische temperaturen. Respect! Zouden we kunnen zeggen voor de zomer. No worries, het weer zit helemaal eerie. Zoals Bob Marley het waarschijnlijk niet zei, regen gaat voorbij. En vakantieherinneringen blijven. Ook al zei hij het niet, toch iets van blijft hangen. We hebben de ethische lunch met Joe. Dankjewel voor alle verzoeken die binnenkomen via de gratis app. Kun je gewoon insturen, of inspreken, kan ook als je wil. ABBA wordt aangevraagd, Super Trooper, ga je horen. En nu een van de hits van Queen. Queen, altijd populair. Radio Gaga.

Jo, heb je aanstaan en tijdens de lunch zou er een agendapunt voor kunnen maken. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Alleen maar hits uit de jaren 80. Dit is de Jo 80's Lunch met Funky Town.

0: Top Gun, Take My Breath Away. Bij Joe, met de destijds de 70s, 80s en 90s. Een van de hits van Toto, zo direct. Chantal Hutter komt eraan. En dat allemaal naar nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het laatste nieuws over een heftig verkeersongeluk in Overijssel.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Goedemiddag, het is 1 uur precies. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
6: Goedemiddag. Een zwaar ongeluk. Op de N48 bij Balkbrug in Overijssel. Een vrachtwagen en een bestelbus botsten op elkaar. 1 persoon is overleden en 6 anderen raakten ernstig gewond. De veiligheidsregio vertelt meer.
7: De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak. En dat gaat echt nog wel uren duren. De politie heeft een buitenlands kenteken.
6: De weg ligt bezaaid met brokstukken en blijft voorlopig dicht. Er komt een speciale app om schurft tegen te gaan. Ook gaat de GGD tijdens de komende introductieweken van studenten extra voorlichting geven. Bijna 7 op de 1000 mensen in ons land heeft de besmettelijke huidaandoening. Je raakt meestal besmet door intensieve huid-op-huidcontact, zoals seks. Maar ook een kwartier met blote benen tegen elkaar zitten is genoeg om de mijten te laten overspringen. Dan naar de natuurbranden in Europa. In Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen terug naar huis. De brandweer in het gebied rond Bordeaux is optimistisch en wordt geholpen door regenbuien. Ook in Spanje is de noodtoestand in de buurt van Madrid beëindigd. Ook daar kunnen tienduizenden geëvacueerden terug naar huis. Op het Griekse eiland Kreta heeft de brandweer nog altijd grote moeite het vuur te bedwingen. Ruim 250 Nederlandse vakantiegangers zijn daar verplaatst vanwege de branden. En door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om alles te laten groeien en door hagelbuien is ook veel van de oogst mislukt. Nou, zoet smaakt het fruit wel. Doordat de zon zoveel heeft geschenen is er veel suiker aangemaakt in het fruit. Het weer van Weerplaza, zon, maar later ook meer wolken. En in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt 26 tot 33 graden.
5: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 14 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 11 minuten. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug. 14 minuten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar is een kapotte auto. 11 minuten extra.
8: Dit is Joe met Chantal Hutte.
5: Met zo fijne muziek van de Spinners zo voor je. Working my way back to you. Maar eerst Toto en Stop Loving You. Ja!

De Spinners, Working My Way Back to You bij Joe op je donderdagmiddag. En Vera is druk bezig met het bijhouden van de tuin, stuurt ze in de Joe-app. Ze zegt namelijk, het onkruid moet weer worden gewied. Mijn dochter helpt me mee, maar of het ook echt helpen is. Ja, en daar stuurt ze dan een foto bij van de emmer met onkruid die weer helemaal op de kop ligt. Ja, heel handig is het niet. Maar goed, de intentie is een 10, hè? Ja, de uitvoering is misschien een 3, daar heb je helemaal niks aan. Maar het is in ieder geval gezellig. En ook is het gezellig bij Joe, want ik heb zo dadelijk muziek voor je van Dolly Parton, 9 to 5. Maar eerst Mr. Big en To Be With You.

Dolly Parton, 9 to 5 bij Joe. Ja, en heel veel mensen doen dat dan ook zittend, hè, dat 9 to 5 werken. We zijn in Nederland Europees kampioen zitten. Dus ja, of je nou nu op je werk bent of vrij, maar toch bent neergeploft op de bank. Even een liedje voor jezelf om je wat actiever te maken op deze disco donderdag. Ik daag je uit om stil te zitten op deze, dat lukt je echt niet. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland met So Savage Garden. Truly, Madly, Deeply bij Joe.

0: Betekent dat ik zo meteen weer een nieuwe editie heb van de Joe Hit Quiz. Dan krijg je van mij 3 fragmenten. En aan jou is het dan om te zeggen, komen die nou uit de 70s, de 80s of de 90s? Heb je ze alle 3 goed, dan win je de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Alleen ja, je moet jezelf natuurlijk nog even kwalificeren. En daarvoor heb ik hier een oefenopgave. Die laat ik je zo dadelijk horen. Als jij denkt te weten, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? App dat dan even naar me in de Joe-app. Het gaat om dit liedje. De Bee Gees en Tragedy. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur me dat even in de Joe-app. En dan uit alle goede antwoorden lood ik iemand. En die mag dan meedoen met de Joe Hit Quiz om dan vervolgens kans te maken op de prijzen. Dus laat het maar weten. Komt deze uit de 70s, de 80s of de 90s? Je hoort hem zo meteen helemaal. En ook Diana Ross komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dan

0: op Doneer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
7: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 19 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Wegwerkzaamheden daar. 25 minuten extra. Dan de A50 Arnhem-Oss tussen de Rijnbrug en de Tacitusbrug. Daar is een bermbrand gaande. 26 minuten extra. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar staat een kapotte auto en doe je er 25 minuten extra over.
8: Dit is Joe met Chantal Hutten.
7: En zo weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz.

0: Hey Bert, uit welk decennium komt deze?
1: Deze komt uit de jaren 70.
0: Weet je wat nou leuk is? Dit zou je bijna op de melodie kunnen zingen, hè? The 70s van The Tragedy.
1: Ja. Inderdaad, ja.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, Bert, jij had het helemaal goed. Jij hebt dat geappt in de Joe-app. The 70s, The Bee Gees en Tragedy. Je bent 63, komt uit Utrecht. En Bart, Bert, sorry.
1: Kijk niet.
0: Heb jij een houten kont?
1: Een houten kont?
0: Op dit moment?
1: Nou ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat heb je gedaan?
1: Wat ik gedaan heb? Ik ben een beetje blijven hangen op de bank. Omdat ik het gewoon heerlijk vind om lekker thuis te zijn op het moment.
0: Ja, ik dacht dat je gewoon een maand lang het roadtrip had gemaakt. Dus dat je heel lang in de auto had gezeten.
1: Jazeker. Oh, wacht eventjes, ja. Ik heb met mijn vrouw samen hebben wij een roadtrip gemaakt door een beetje Oost-Europa. Kroatië, Montenegro. Die landen daar in die omgeving. En we hebben inderdaad een groot deel van de reis in de auto doorgemaakt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan last krijgt van je billen. Maar welke kant, hoe lang ben je geweest?
1: We zijn ongeveer een maand weg geweest.
0: Wow.
1: Vier weken. En het was heerlijk. Schitterend, mooie landen, mooie steden gezien.
0: Wat is nu je favoriete land geworden?
1: Kroatië. Dat is zo mooi. Mooie bergen heb je daar. En die kustlijn is heel erg mooi daar. Dat is een aanrader voor iedereen.
0: Is het nog een beetje ongerept?
1: Er zijn inderdaad, als je wat landinwaarts gaat, zijn er echt gebieden. Je komt, niet te hard zeggen, maar je komt heel weinig Nederlanders tegen daar.
0: Oh ja, nee, dat moet je inderdaad niet te hard zeggen. Want wij Nederlanders, we horen iets en we gaan. Hè? Volgend jaar staat het helemaal vol.
1: Ja, ik ben er ook bang voor.
0: Nou Bert, ik vind in ieder geval een goed advies. Daar kunnen we allemaal wat mee voor de vakantie volgend jaar. Wij gaan even een leuke spelletje doen. De Joe Hit Quiz. Ik heb zometeen 3 fragmenten voor je. Als het fragment stopt, heb jij 5 seconden om te zeggen of die uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Bert.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dit is jouw eerste opgave. Zeg het maar.
1: En was het stil? Ik denk de 90er jaren.
0: 90er jaren. Nou, weet je, ik keur hem goed, maar Bert, de volgende keer moet ik streng zijn. Nee, je moet eigenlijk binnen het klokje antwoorden. Dus dan moet je sneller antwoorden, oké?
1: Oké. Ja, mijn fout.
0: Dat geeft helemaal niks. Dat was de eerste fragment. Je krijgt gewoon nog een kans. Kijk, komt-ie. Kom maar door.
1: Dat zijn de 80er jaren.
0: De 80er jaren. Bert.
1: Ja.
0: Dat is mis. Ja, dat is mis. Dat was Ace of Base, The Sign uit 1993.
1: Ah.
0: Daar zat je
1: en
0: net.
1: Dat is de geboorte. Het geboortejaar van mijn dochter, dat had ik moeten weten.
0: Ja, maar weet je, tegelijkertijd, je was hartstikke druk toen, dus misschien heb je dit liedje net gemist. Ja, je had net een dochter gekregen.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Laten we het daaraan wijten. Speel je gewoon een andere keer.

0: Bruce Springsteen zo. En ook Kiss komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Alain.
1: Ja, ze zijn terug van weg geweest. De protesterende boeren die wegen blokkeren.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhul.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut over 2. Het nu.nl en dan nieuws krijg je van Alain.
5: Goedemiddag. Boeren blokkeren de snelweg. Dat gebeurt op de A35 tussen Zwolle en Enschede. Het gaat om ongeveer 80 trekkers. Volgens RTV Oost wordt er flink getoeterd en hebben de trekkers omgekeerde Nederlandse vlaggen. En ook op de N351 in Friesland is het raak. Ook daar is een boerenprotest. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volop onderzoek op de N48 bij Balkbrug in Overijssel. Een vrachtwagen en een bestelbus botsten daar op elkaar. 1 persoon overleed ter plekke. 6 anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel. De politie doet onderzoek en daardoor blijft de weg nog uren dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de droogte nog nooit zo laag geweest. Bij Lobith stond het water vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. En platform cvmaker.nl heeft zijn website aangepast nadat het op de vingers is getikt door de toezichthouder. Met de site kan je met behulp van AI een cv en een sollicitatiebrief maken. En gebruikers dachten daarvoor eenmalig €2 te betalen. Maar ze bleken een abonnement af te sluiten dat na 2 weken automatisch werd omgezet naar eentje van €22 per maand. En de toezichthouder ontving tientallen klachten van mensen die zich misleid voelden. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Het is 26 tot 33 graden. En morgen op meer plekken regen.
4: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 7 files in Nederland. In 1 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal is een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven volgt Den Bosch via de A65 en de A2. De vertraging daar is 25 minuten.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: Maak er een lekkere donderdagmiddag van, hè? Met Kiss So, I Was Made For Loving You, naar Bruce Springsteen en I'm On Fire. Joe!

Wil jij nog een gezellig dagje weg? Luister dan elke ochtend naar de ochtendshow met Edwin. Hij vervangt Koen en Sander deze zomervakantie. Hij rankt namelijk deze hele vakantie verschillende uitjes om er dan achter te komen, wat is nou het leukste uitje van Nederland? Dat is natuurlijk superhandig om te weten, dan weet je echt waar je heen moet. Maar om het te ranken moet je het uiteraard ook eerst testen. Dus kun je ook kaartjes winnen voor een aantal uitjes om dan vervolgens een review achter te laten als je er bent geweest bij Edwin. Luister vooral morgenochtend weer tussen 6 en 10 voor meer informatie over al die leuke uitjes in Nederland. Ace of Base, de sign komt eraan na de Dolly Dots bij Joe. Dit is Love Me Just a Little Bit More.

Ten The Sign bij Joe. Waar ik het altijd leuk vind om even in de Joe-app te kijken naar verschillende berichtjes. Zo stuurt Justin een berichtje. Hoi Chantal, ik heb vandaag de auto een keer laten staan en ik ben naar werk gefietst. 60 kilometer in de benen en het laatste uurtje was jij op mijn oortjes. Dank je wel voor de motivatie. Nou, graag gedaan, maar echt respect. Super knap dat je het kan. En warm ook. Ik denk dat ik mezelf zou belonen op een ijsje als ik jou was, Justin. Ik heb zo voor je America hier bij Joe. A Horse With No Name na John Farnham.

0: Janet Jackson bij Joe met Men at Work en Sting Zo. En ik heb de ideale tip voor je om je relatie weer nieuw leven in te blazen.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: CeraVe-tje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 10 files in Nederland, in één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen de Baars en de brug over het Wilhelmina-kanaal... daar staat een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een omleiding ingesteld. Moet je richting Eindhoven, volg dan Den Bosch via de A65 en de A2. De file is nu 27 minuten lang.
23: Dit is Joe met Chantal Hutten.
22: Waar ik zo voor je heb, Sting en Fields of Gold op je donderdagmiddag. Maar eerst Man at Work en Down Under.

zetten, in elkaar zetten goed is voor je relatie. Hè? Ik heb dat toevallig gisteren gedaan met mijn vriend. Echt een bank in elkaar gezet. Het was een geoliede machine. Ideaal voor je relatie als dat ook goed gaat. Maar mocht je nou geen bank of kast in het karton hebben zitten, klaar om in elkaar gezet te worden, kun je hetzelfde effect ook bereiken door, hou je vast, op vakantie te gaan. Ja, en dan het liefst met de auto. Want als je lang naast elkaar in de auto zit, is de kans groter dat je diepe gesprekken hebt. En daarmee krijg je een sterkere verbinding. En dat vergroot dan weer de kans op intimiteit, zo schijnt het te werken. Daar is onderzoek naar gedaan. Dus dan weet je dat, als je zo meteen in de auto op weg bent naar je vakantie, kan alleen maar goed zijn voor de relatie. Het enige wat ik je dan wel zou willen aanraden is om een goede navigatie aan te schaffen. Ja, want ik ben bang dat als je dat niet hebt, dat het hele effect er niet wordt gedaan doordat je dan zit te discussiëren. Nee, ik zei rechts. Nee, jij zei links. Dan krijg je ruzie, weet je wel. Dat moet je dan weer niet hebben. Dit is Joe met de Verso na Xanadu bij Joe.

Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel bij Joe, waar het richting de 3 uur gaat. Betekent dat ik zo weer een nieuwe cryptische zin voor je heb. Oftewel een zin waarin de eerste 3 liedjes zitten die je gaat horen na 3 uur. En de zin is als volgt. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Hierin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet welke 3 liedjes het zijn. Als je denkt te weten, stuur het

0: richting de 3 uur gaat. Betekent dat je zo meteen het nieuws hoort met Alain?
1: Ja, Spanje won natuurlijk het WK voetbal. Maar de andere winnaars zijn de hotdogverkopers. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En het nieuws van 3 uur komt eraan. Nee, dat was jij. Sorry, ik moet een beetje lachen. De 3 naar 3 komt eraan. Dat is een cryptische zin en daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En de zin is als volgt, volgens mij is je wel te doen. Ik heb heel veel goede berichten al binnen. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Daarin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. Als jij ook een poging wil wagen, laat dan vooral even weten in de Joe-app welke liedjes jij denkt dat eraan komen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: of doneer.
1: Altijd Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: beste zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Goedemiddag, het is 2:02. De punt aan het nieuws krijg je van Alain.
3: Goedemiddag. Ze zijn weer weg. De protesterende boeren op de A35 zijn van de snelweg af. En daardoor zijn de vertragingen ook weer opgelost, meldt Rijkswaterstaat. Vanmiddag reden er tientallen trekkers over de A35 tussen Zwolle en Enschede. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn zo'n 100 boetes uitgedeeld sinds het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem wordt gehandhaafd. Dat meldt het CEIB. Vrachtwagens en touringcars mogen niet over de brug rijden omdat de constructie niet sterk genoeg is. Doen ze dat toch, dan is de boete €500. KLM gaat in de laatste maanden van het jaar vluchten schrappen door de hoge brandstofprijzen. Het aantal staat nog niet vast, maar er wordt vooral gekeken naar korte en middellange vluchten. De hogere brandstofprijzen komen door de Iran-oorlog. Maar daardoor is er volgens de topvrouw van KLM ook meer winst gemaakt, vertelt ze bij de NOS.
4: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
3: De winst van KLM lag de afgelopen 3 maanden op €176 miljoen. En tijdens het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico hebben hotdogverkopers goede zaken gedaan. In totaal werden voor ruim 135 kilometer aan hotdogs verkocht. Dat zegt de organisator van het WK. De hotdogs werden vaak afgeblust met een biertje, want in totaal werden er 5,5 miljoen flesjes verkocht. Het was al langer duidelijk dat er flink werd gedronken. Zo zorgden Schotse voetbalfans in verschillende bars in Boston ervoor dat het bier helemaal opraakte.
2: En weet je wat nou leuk is?
3: Nou?
2: Weet je hoeveel 135 kilometer een hotdog is?
3: Nou, vertel dat eens.
2: Zo'n 1285 voetbalvelden.
3: Heb je dat even uitgezocht?
2: Ja, dat had ik uitgezocht, ja. Ik had dat eigenlijk uitgezocht voor iets voor zometeen.
3: Ja, wel een leuk feitje dit.
2: Het is een heel leuk feitje. Ja. Bedankt voor dit nieuws.
3: Alsjeblieft. We gaan door naar het weer van Weerplaza. Regen in het zuidoosten. Verder is het droog en bewolkt. Het is 26 tot 33 graden. En morgen op meer plekken regen.
2: Mag ik jou danken voor het nieuws?
3: Ja, graag gedaan. Super.
2: Dan het showverkeer van Flitsmeister. 14 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel 21 minuten. Dan een lange op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen. Wegwerkzaamheden daar 41 minuten. En de A22 Beverwijk-Velzen. Bij Beverwijk een kapotte auto 21 minuten extra.
5: Dit is Joe met Chantal Hutten.
6: De 3 na 3.
2: Ook vandaag had ik weer een cryptische zin voor je. En in die cryptische zin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En volgens mij was het wel te doen, want ik heb een hoop goede antwoorden binnengekregen. De zin was als volgt. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Ik zou nooit liegen over dat jij het beste bent in het wiegen van je baby. Nou, ik zou nooit liegen over dat jij, hè, liegen. Charles en Eddie, Would I Lie To You, best wel te doen. Het beste band ging natuurlijk om Tina Turner en The Best. En in het wiegen van je baby gaat om Rock Your Baby van George McRae. En onder andere Joey, Ruud, Vivian, Cole, Lucinda, Lidewijs, Sander, Stijn. Allemaal goede antwoorden.

En ik denk dat die deze dagen heel erg veel contact hebben met Sister Sledge. Even een appje hier, telefoontje daar, koffieafspraak weer ergens anders. Om hun tournee te gaan bespreken. Want ze gaan samen op tournee in Australië. Kwam een aantal dagen geleden naar buiten dat nieuws. Ja, en dat is natuurlijk wel een stukje weg. Maar gelukkig kan ik ze op de radio gewoon laten horen. Wel een beetje apart van elkaar, hoor. Dus nu Kool & The Gang, Ladies Night by Joe met So Have You Ever Seen The Rain?

Have You Ever Seen The Rain? Met een berichtje van Wouter in de Joe-app. Die zegt, hey Chantal, ik ben vandaag even lekker alle losse klusjes in huis aan het doen. Zo heb ik ook de batterijen en de rookmelders vervangen. Nou ja, dat is heel erg goed natuurlijk, hè? Want als die op zijn, dan heb je er helemaal niks aan. Goed bezig en hopelijk gaat dat nog beter met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Waar ik nu bluff voor je heb. Harder dan ik hebben kan. Bij Joe.

0: bij Joe. Harder dan ik hebben kan, hoorde je. Met zo Duran Duran en ook Billy Joel komt eraan. En binnenkort kun je naast schaars geklede mensen op OnlyFans ook sexy foto's zien van marmotten. Ja, ik vertel je zo hoe het zit.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
11: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Goedemiddag, het is 3:58. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. Er zijn 16 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en de brug over de Zaan. 23 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar zijn wegwerkzaamheden. 43 minuten vertraging.
11: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: Met zo dadelijk Billy Joel en Keihard meezingen met Piano Man. Ja, dat is een garantie.

Zou jij s'avonds in je bed stiekem kijken naar sexy foto's van marmotten? Ja, ik schat de kans niet heel erg groot in. Maar wetenschappers in de VS hopen dat je dat wel echt gaat doen. Want er komt te weinig geld binnen voor de marmot, vinden ze. Dus wat hebben ze bedacht? Ze hebben een OnlyFans-account voor marmotten aangemaakt. Om op die manier meer geld te krijgen voor wetenschap. Nou goed, één ding kan ik je garanderen over deze OnlyFans-pagina. Ze hebben nooit kleren aan. Dit is Joe met Alanis Morissette en Ironic. Maar eerst Whitney Houston. Love will save the day.

Veronica bij Joe. Ja, het is wel echt op en top zomer, hè? Dat blijkt maar weer. Want het is voor de derde keer ooit dat we al 6 weken achter elkaar overdag temperaturen van boven de 20 graden hebben. Ja, gebeurde al eerder in 2006 en in 2018. Maar er lijkt voor nu ook echt nog geen einde aan te komen. Dus alleen maar meer reden om lekker zomerse muziek te draaien hier bij Joe. Los Lobos hoor je nu. Dit is

0: Los Lobos en La Bamba hier bij Joe. Het gaat richting de 4 uur. Betekent dat je zo meteen hoort de middagshow met Jorien. En daarin de finale van de Alpha Battle. En het is ontzettend spannend. Want er staan op dit moment 2 kandidaten op 10 goede antwoorden. Er moet nog worden gespeeld. Dus misschien heb jij ook wel 10 goede antwoorden. Dan zijn er 3 mensen met 10 goede antwoorden. Of je gaat er overheen. Je kan je zo meteen weer aanmelden. Let goed op wanneer Jorien het oproept. Dan kun je je aanmelden. En het nieuws van 4 uur met Alain komt eraan.
1: Ja, na 20 jaar heeft een Canadees kustplaatsje straks eindelijk frisse lucht.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog 1 keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79. Aldi.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alem.
11: Goedemiddag. Bijna 13 jaar cel. Voor een 28-jarige man uit Noord-Holland. Dat krijgt hij voor poging tot moord op zijn ex. De vrouw werd opgewacht in haar eigen huis, waarna ze 15 keer werd gestoken. Ze wist te ontsnappen door hem te bijten in zijn onderarm. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. Inmiddels is dat protest voorbij en is er ook geen vertraging meer. Er is ook een actie in Friesland bij Spanga en ook die is voorbij. De boeren protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dan naar de natuurbranden in Europa. In Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen terug naar huis. De brandweer in het gebied rond Bordeaux is optimistisch en wordt geholpen door regenbuien. In Spanje is de noodtoestand in de buurt van Madrid beëindigd. Op het Griekse eiland Kreta heeft de brandweer nog wel altijd grote moeite het vuur te bedwingen. Ruim 250 Nederlandse vakantiegangers zijn daar verplaatst vanwege de branden. En de inwoners van een Canadees kustplaatsje kunnen opgelucht ademhalen. Na ruim 20 jaar zijn ze binnenkort verlost van de geur van rotte vis. Komt door een oude fabriek in de buurt die al jaren buiten gebruik is. Maar binnen staan nog zo'n 100 oude opslagtanks met vissaus. En die geur is niet te harde. De vrijwillige burgemeester omschrijft het als de ergste geur van rottende vis ooit, keer 100. Binnenkort dus gelukkig verleden tijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Regen in het zuiden, verder is het droog en bewolkt. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken regen. Het wordt dan 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
10: De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 22 files staan er in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Een defect voertuig daar zorgt voor een kwartier vertraging tussen Koenplein en Zaandam. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dan doe je er 25 minuten langer over tussen Raasdorp en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat een file van 10 minuten tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is afgesloten. En een file op de A22. Van Velsen naar Beverwijk. Tussen Velsen en de Velsertunnel heb je 10 minuten vertraging doordat de oprit is afgesloten. Ze zijn daar bezig met wegwerkzaamheden.
12: Dit is Joe met Jorien Renkema.
10: Het is donderdagmiddag. Het weekend komt steeds dichterbij. Nou, misschien kan je wat extra energie gebruiken zo aan het einde van je werkdag. Dat is goed nieuws, want daar zijn we voor bij de 4 uur middagboost. Je kan via de app van Joe laten weten wat ik voor je kan draaien, want tot 4:30 heb ik daar alle ruimte voor. Dus laat even weten welk nummer jou dat laatste zetje geeft om je werk af te maken vandaag. Ik kreeg een bericht van Koen, die zei: ik heb helemaal geen puff meer en ik moet nog 3 uur werken. Zou je voor mij iets van Madonna kunnen draaien? Dat is een echte oppepper. Geen enkel probleem, Koen. Succes nog even en het is Open Your Heart geworden. Hopelijk word je daar blij van. Wat wil jij horen hierna? Kom maar door via de Joe-app. Hij is gratis.

0: Alanna Miles op Joe. Of zoals Jolanda had zei...
1: Alanna Miles met Black Velvet vind ik een heel stoer powernummer.
0: Nou, dat is het absoluut. En dat was speciaal voor jou op de radio, Jolanda, in de 4 uur middagboost. Alleen maar muziek tot 4:30, waar je energie van krijgt. Heb je zelf ook iets wat je graag wil horen? Laat het dan weten in de app van Joe. Wie weet, draai ik hem zo meteen voor je. En ik vertel je alvast, een appje inspreken is pluspunten. Hoor maar wat Piet stuurde.
2: We zijn ontzettend hard aan het klussen bij mijn dochter. Want ze heeft eindelijk een huisje kunnen krijgen. En het was het eerste huis, het eerste bod. Dus die mazzel hebben. Maar er moet een hoop aan verbouwd worden.

0: 4 uur middagboost. Dit is Joe.
1: Ik wil graag een Nick Kershaw horen met I Won't Let The Sun Go Down On Me als middagboost. Gewoon omdat ik lekker werkte vandaag en vanavond nog even door wil pakken.

0: hard gewerkt. En nu ga ik naar huis toe. En ik heb zin om een nummertje van Guns N' Roses te horen.
1: Tot hij was speciaal voor jou op de radio, Mark. En Monique was er ook blij mee, zo te horen.
2: Knock, knock, knocking.
1: Er wordt lekker meegezongen via de app van Joe. En in diezelfde app kwam ook een bericht binnen van Aniek. Die vroeg om een disco-liedje. Maakt niet zoveel uit wat. Nou, geef mij de keuze en dan kom ik met Earth, Wind & Fire. Dit is Let's Groove.

0: ik een bericht van de SB in de Joe app. Die vraagt om Don't You van de Simple Minds. Ja, het is bijna 4:30 SME, dus ik heb daar eigenlijk geen tijd meer voor in de 4 uur middag boost. Maar bij deze beloof ik je plechtig dat ik hem zo meteen na 4:30 ga draaien. Na 4:30 gaan we ook de Alpha Battle spelen. 30 seconden de tijd om met een letter uit het alfabet de hoogste score van de week neer te zetten. Ja, het is donderdag, dus we spelen vandaag de finale. En het wordt een hele spannende finale, want de hoogste score staat op 10. En niet 1, maar liefst 2 mensen hebben 10 punten gehaald deze week. Dus het moet zometeen ja, of 11 punten worden, of nog een keer 10 punten, dan krijgen we een fotofinish. Dus het wordt sowieso spannend. Is het ook spannend in het nieuws, Alain?
1: Nou, dat valt op zich mee, maar toch wel bijzonder om te noemen. Een etentje in een sterrenrestaurant eindigde voor een pasgetrouwd Nederlands stel met de politie aan de deur. En zo hoor je waarom.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Creon Kozijnen. Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Goedemiddag. Op sommige plekken in Nederland vallen er nog wat buien. Het is vandaag 26 tot 33 graden. En morgen hebben we meer kans op regen. En dan wordt het maximaal 30 graden. De Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 27 files staan er in Nederland. Op de A2 bijvoorbeeld, van Maastricht-Noord naar Eindhoven. Daar doe je er 20 minuten langer over tussen Nederweert en Wildenberg. Komt door een defect voertuig. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam ook file. Tussen Amsterdam-Westpoort en de Weststrandweg. Daar heb je 20 minuten vertraging. En dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen zijn wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat zorgt voor 55 minuten file op dit moment. Dit is Alle Emmen, de nieuws van 4:30. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de gecrashte auto met explosieven in Amsterdam-Osdorp eergisteren. Agenten zoeken naar 3 mannen in donkere kleding, meldt AT5. Maar tot nu toe ontbreekt ieder spoor. De gecrashte auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Er zaten dus explosieven in, maar de politie wil daar verder geen details over geven. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan als nu. Bij Lobit, waar de rivier ons land binnenkomt, staat het peil nu op 6,47 meter. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. En een pijnlijke zaak voor een pasgetrouwd Nederlands stel in Frankrijk. Zij besloten uit eten te gaan in een sterrenrestaurant, maar ze vonden het niet zo lekker. En dus besloten ze volgens het AD weg te gaan zonder te betalen. Het duurde niet lang of de agenten stonden op de stoep. En de Nederlandse stel kwam met een bijzondere smoes. Ze zeiden dat het in Nederland heel normaal is om niet te betalen als het eten tegenvalt.
13: Ja, voor hen misschien. Voor hen is het misschien heel normaal.
14: Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Maar ja goed, die smoes die hielp niet. Ze moesten alsnog betalen dik €200.
13: Vind ik eigenlijk nog meevallen als ze hebben gegeten in een sterrenrestaurant.
14: Het was waarschijnlijk een kleine portie.
13: Ja precies, alleen de amuse hebben ze misschien gehad.
14: Dat zou heel goed kunnen.
15: Dit is Joe met Jorien Renkema.

Misschien wel aan jou de taak om binnen 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. En heb je dan vandaag op de finale dag de hoogste score, dan win je dus 1000 euro vakantiegeld. Nou, die hoogste score is deze week in handen van Jamila en Rachel. Hadden allebei 10 goede antwoorden. Dus er is best wel wat van je nodig. Minimaal 11 goede antwoorden om die 1000 euro te pakken. Ah, dat is niet iets wat onmogelijk is, hoor, een alfabet. Dus het

0: vakantiekracht. Het vakantiehulpje van Kai Merks die vakantie heeft. En ik vind het dan toch wel een beetje spannend, merk ik, om dit te gaan doen.
1: De Alpha Battle.
0: Want we spelen vandaag niet zomaar in de finale van de Alpha Battle. We spelen vandaag de finale eigenlijk met 3 mensen. Want eerder deze week hadden zowel Jamila als Rachel 10 punten in de Alpha Battle. Dus dames, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe spannend vinden jullie het?
3: Heel spannend.
0: Ja, dat snap ik wel. Want zometeen dan hebben we dus een derde kandidaat die de Alpha Battle gaat spelen voor vandaag. En als die op 11 punten uitkomt, dan hebben jullie dus helemaal niks gewonnen. Als deze persoon minder dan 10 punten heeft, dan heeft 1 van jullie gewonnen. Nou, hoe dat dan gaat, daar komen we zo meteen wel bij. En als hij 10 punten heeft, dan wordt het helemaal spannend. Want dan moeten we dus uit 3 kandidaten gaan kijken wie het snelst was.
3: Oh jeetje.
0: Maar Rachel, ik begreep dat jij net buiten de uitzending een mooi spreekwoord hiervoor had.
3: Ja, klopt. Waar 2 vechten om een been, gaat een derde ermee heen. Dus ik ben heel benieuwd wat er vandaag gebeurt.
0: Nou ja, die derde zou in dit geval Jeroen zijn. Dag Jeroen.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hoe erg trillen jouw handjes?
4: Nou, die zijn heel rustig, heel stil.
0: Oh, maar dat is een goed begin.
4: Ik luister elke dag, dus ook in de auto. Dus ik doe elke dag allemaal mee. Dus
0: jij schreeuwt altijd de antwoorden naar de radio?
4: Ik zeg, jongen, makkelijk joh. Ben je bijvoorbeeld iets van brood?

0: Weet ik, voor die kant op, ik vind dat toch hartstikke makkelijk.
1: Pas nou op, Jeroen.
0: Ja.
1: Want het is altijd makkelijker in de auto dan daadwerkelijk op de radio meespelen.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, we gaan gewoon beginnen, want we kunnen er lang over praten, maar we moeten gewoon dit spel gaan spelen. Dan gaan we zien hoe het gaat lopen. 30 seconden de tijd krijg je zo meteen. Dan moet je allemaal categorieën noemen met een bepaalde letter van het alfabet die ik jou nu ga geven. Omdat je meespeelt trouwens, dan moet ik meteen even bijzeggen, krijg je sowieso al een staatslot van Staatsloterij. Dus dat is al een mooie prijs.
0: Nou, super, dankjewel.
1: Maar we spelen natuurlijk voor de 1000 euro.
0: Ja, zeker.
1: De letter die je van mij krijgt, Jeroen, dat is de letter T.
0: Oké.
1: Daar gaan we. Een muziekinstrument.
0: Trompet.
1: Een fictief personage.
0: God, dat weet ik even niet. Tijn, noem maar iets geks.
1: Een hobby.
0: Tennissen.
1: Een land buiten Europa.
0: Turkije.
1: Een dansstijl.
0: Tango.
1: Een kantoorartikel.
0: Tafel.
1: Iets in een badkamer.
0: God, dat is een goeie. Oh, jezus, help. Geen idee, echt niet.
1: Roep iets.
0: Ja, ik sla helemaal dicht. Sorry.
1: Ja, je mag niet passen in dit spel, hè? Dus je moest iets noemen.
0: Oh, dat is echt heel anders als je in de auto zit, zeg.
1: Ja, dat zei ik, hè?
0: Chips.
1: Nou, we gaan even je antwoorden doorlopen. Maar volgens mij heb je nu al een idee hoe het is,
0: drie,
1: is gegaan voor jou.
0: Ja.
1: Een muziekinstrument, trompet, dat is helemaal goed. Een fictief personage. Jij zei Tijn, geloof ik, hè?
0: Ja, Tijn, wat ik zei. Ja. Zoiets, ja.
1: Nou ja, dat is niet goed gekeurd in ieder geval. Je had kunnen zeggen Tarzan of Tinkerbell.
0: Oh ja, het ook nog gekund, ja.
1: Een hobby, tennissen, een land buiten Europa, Turkije. Die vind ik op het randje. Want is Turkije nou wel of niet Europa? Dat is toch voor de helft, geloof ik?
0: Oh, kijk, ja, Turkije ligt in Europa.
1: Ja, ons geweten, onze nieuwslezer Alain, die zegt dat ligt in Europa. Dus die is dan niet goed, want het moest buiten Europa zijn.
0: Oh, sorry.
1: Een dansstijl, tango, een kantoorartikel, tafel, iets in de badkamer. Je had kunnen zeggen tandpasta.
0: Ach, Ja.
1: Jeroen?
0: Oh, jammer.
1: Je kwam uit op 5 punten.
0: Nou, toch netjes.
1: Ja, zeker. Maar niet netjes genoeg. Ik schakel daarvoor weer even terug naar de dames. Naar Rachel en naar Jamila. Want nu gaat het dus om wie van jullie het snelste was deze week.
2: Oh, hou op hoor, bij mij.
1: Ja, dit is best wel even spannend. En dit is ook waarom ik een beetje zenuwachtig was. Want dit is dus wat we noemen een fotofinish. En wat we dan gaan doen achter de schermen, dat hebben we vanmiddag al even gedaan, is we hebben gekeken, want jullie hebben dus allebei 10 goede antwoorden gegeven in 30 seconden de tijd. Maar we hebben gekeken naar op welk punt in die 30 seconden jullie het laatste antwoord gaven.
2: Oh jeetje.
1: En ik kan je vertellen dat afgelopen dinsdag Jamila 28 seconden deed over 10 antwoorden. Die laatste twee seconden waren dus gespendeerd aan dat ik weer een nieuwe categorie noemde en dat je mogelijk aan het nadenken was. En Rachel?
2: Ja?
1: Jij deed er 27 seconden over. Oh. Dus de 1000 euro is voor jou!
2: Wow!
1: Hey.
2: Jeetje, wat gaaf!
1: Want je gaat op vakantie, vertelde je deze week. Je kon het goed gebruiken, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, financieel gezien was het niet helemaal handig gepland, maar door omstandigheden, ja. Hebben we het toch maar gedaan.
1: Ja, en het wordt een hele bijzondere reis met je ouders ook.
2: Klopt. Oh. Mijn vader die is al 6 jaar heel dapper aan het strijden tegen die bekende vreselijke rotziekte. En hij heeft 3 jaar geleden echt kantje boord gelegen. Is daarvan gerevalideerd. En ja, goed, we willen nog 1 keer een prachtige reis naar zijn thuisland maken.
1: Oh. Nou, dus ik hoop dat je een fantastische, onvergetelijke reis gaat hebben.
2: Ja, nou, dit is echt. Ik kan het gewoon niet geloven. Dit is echt super fantastisch.
1: Nou, Rachel, gefeliciteerd met je zakgeld. En nogmaals heel veel plezier. Dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.

0: UB40. En here I am. 5 minuten voor 5. Zometeen praat Alain ons weer bij over het nieuws.
1: Ja, komen er extra maatregelen vanwege de droogte? Dat hoor je zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
4: ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: It's playtime.
10: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
16: Manutan.
15: Bestel op manutan.nl.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
19: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
20: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
23: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
30: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl, Alain Altena.
4: Goedemiddag. Het kabinet grijpt nog niet in. Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere waterstanden zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat blijkt na speciaal overleg tussen bijvoorbeeld de overheid en Rijkswaterstaat. Eerder werd bijvoorbeeld het Twentekanaal gesloten, maar verder gebeurt er dus nog niets. Sinds 2 weken is er officieel sprake van een watertekort in ons land. KLM gaat in de laatste maanden van het jaar vluchten schrappen door de hoge brandstofprijzen. Het aantal staat nog niet vast, maar er wordt vooral gekeken naar korte en middellange vluchten. De hogere brandstofprijzen komen door de Iran-oorlog. Maar daardoor is er volgens de topvrouw van KLM ook meer winst gemaakt, vertelt ze bij de NOS.
5: We hebben natuurlijk ook gezien dat er minder capaciteit was vanuit het Midden-Oosten, waarmee vanuit Europa direct naar Azië veel gevlogen is. En die grotere vraag, met dus meer mensen aan boord, met ook betere prijzen, heeft ons geholpen in het compenseren van de brandstofprijzen.
4: De winst van KLM lag de afgelopen 3 maanden op 176 miljoen euro. Noodweer in het Oostenrijkse Tirol. Zware onweersbuien zorgden daarvoor modderstromen. Onder andere bij het bekende skidorp Sulden. Honderden mensen zijn in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. En door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om alles te laten groeien en door hagelbuien is ook veel van de oogst mislukt. Nou, zoet smaakt het fruit wel. Doordat de zon zoveel heeft geschenen is er veel suiker aangemaakt in het fruit. Het weer van Weerplaza. Regen trekt via het oosten weg. Verder is het droog en bewolkt en op de meeste plekken zo'n 25 graden. Morgen meer regen, tot dan 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
3: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 22 files in Nederland. Slechts 2 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zijkanaal door een defect voertuig een kwartier vertraging. En een file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Horst, Noord en Venray heb je een half uurtje.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Goedemiddag. Zometeen kun je heerlijk meezingen met Boyzone. Picture of You na Fleetwood Mac en Little Lies.

Fleetwood Mac, zojuist Little Lies. En dit was Boyzone en Picture of You. Goedemiddag. Dit is de middagshow van Joe. Zonder Kai, maar met mij, Jorien. En met een beetje geluk zit je werkdonderdag erop. Het is namelijk 9 minuten over 5. Misschien ga je nu al met de gierende bandjes die vrije donderdagavond in. Heerlijk. Hé, en haal eens heel diep adem door je neus. En dat wat je nu ruikt, dat is het weekend. Ja, dat is lekker, hè? Ik voel in mijn lijf beginnende spierpijn. Ik train met een... Ja, dat vind ik altijd een beetje decadent om te zeggen. Maar het is wel zo, met een personal trainer. En dat is inmiddels ook een vriendin van mij geworden, hoor. Dus het is ook eigenlijk gewoon een uurtje kletsen iedere week. Maar ze zet me ook behoorlijk aan het werk. Mijn trainer, ze heet Laura. Alleen Laura was de afgelopen 2 weken op vakantie. En ik had haar voor vertrek natuurlijk plechtig beloofd dat ik tijdens haar vakantie door zou blijven sporten. Dus had ik helemaal zo'n trainingsschema voor mij gemaakt. Maar ja, ik hoef jou niet uit te leggen hoe dat is gelopen. Ik heb helemaal niks gedaan de afgelopen 2 weken. Nou, tot vanochtend dus, want Laura was terug van vakantie. En hoeveel ik ook heb genoten van 2 weken niet sporten, had ik ook meteen spijt van dat ik niks heb gedaan de afgelopen 2 weken. Want ja, dat voel je dan toch meteen, hè, dat het te lang geleden is. En ik krijg meestal pas na 24 uur last van spierpijn. Nou, ik voel het nu al opkomen. Dus dan weet je dat het pittig gaat worden. Maar zoals ik al zei, jouw werkdag die zit er hopelijk op voor vandaag. En dan draai ik altijd met de ultieme liefde en plezier een liedje waarop je heerlijk naar huis kunt rijden vanuit je werk met het raampje open. En vandaag is die van Free. Dit is All Right Now. Dus zorg ervoor dat raam even open gaat. Doe misschien ook even het armpje uit het raam. En rij zo je vrije donderdagavond tegemoet.

dat hij vorig jaar zijn autobiografie heeft uitgegeven. En ik ben echt dol op biografieën van muzikanten. Dus ik dacht, nou, misschien moet ik die van Rick Astley ook eens lezen. Want hij heeft best wel een opmerkelijke carrière gehad, hè. Hij had natuurlijk Never Gonna Give You Up. Dat was de hit waarmee hij ineens een mega succes had. Nou, daarna kwam deze, Together Forever. Ja, en toen was het eigenlijk wel een beetje voorbij met het grote succes van Rick Astley. Hij heeft jarenlang niet zo heel veel gedaan in de muziek. Hij snabbelde een beetje in dat 80s circuit, weet je wel. Met van die shows met allemaal die vergane glorieartiesten uit de jaren 80. Totdat de wereld in de Zero's ineens kennis maakte met het fenomeen The Rick Roll. Voor wie geen idee heeft, dat werd toen ineens een grap om iemand een mailtje te sturen of een appje met een link erin. En dan schreef je erbij, klik hier even op, is belangrijk. Maar als je dan klikte, dan kreeg je een YouTube-video van Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En dan werd je dus gerickrolled, zoals dat dan genoemd werd. Nou, en die rage, die zorgde ervoor dat Rick Astley ineens weer helemaal relevant werd. Dus ja, best wel een goed verhaal voor een boek. En het schijnt dat dat boek ook begint met een anekdote over die ene keer dat Rick Astley zelf werd gerickrolled. Dus mocht je nog leesvoer zoeken voor op vakantie, en dat boek van Rick Astley, dat heet Never. Wat natuurlijk weer een kleine knipoog is naar Never Gonna Give You Up. De twee groepen die je de komende minuten op Joe gaat horen, die hebben ook allebei biografieën geschreven. Steve Lukather, dat is de gitarist van Toto, die je zo meteen hoort met Hold the Line, die heeft zijn leven in een boek gezet. En ook over de Pet Shop Boys is een biografie in een boekhandel te vinden.

0: Zometeen na 17:30 spelen we de op maat gemaakte quiz. Dus ben jij ontzettend groot fan van een bepaalde band of artiest en zing je daar met gemak alles van mee? Dan kan je meedoen met de op maat gemaakte quiz. En nee, je hoeft niet te zingen op de radio. Wat je wel moet doen is het raden van een intro, een stukje songtekst en een outro. Ja, dat is te doen als je groot fan bent van iets hoor. Dus heb je een band of artiest in gedachten, geef je dan nu op via de Joe-app. Het nieuws met Alain komt eraan zo.
1: Ja, handdoekje leggen bij het zwembad. Eén vakantieganger was het zo zat dat hij met een opvallende wraakactie kwam.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Goedemiddag. Op de meeste plekken is het zo'n 25 graden momenteel. Over het land trekken er nog wat buien. Morgen krijgen we meer regen. Het wordt dan 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Grote verschillen dus. Dan de Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. Eens even kijken. Er staan op dit moment 20 files in Nederland. 4 daarvan zijn 10 minuten of langer. Eentje op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat zorgt voor 10 minuten vertraging. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. En een file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Horst, Noord en Venraai heb je door een ongeluk een half uur vertraging. Net waren er niet 4, het waren maar 3 langer dan 10 minuten. Dus mocht je ergens anders vaststaan, dan duurt die vertraging niet langer dan een half uur. Nee, niet langer dan 10 minuten. 5:30, dit is Alain.
9: Ja, goedemiddag. De gelekte klantdata van provider Odido zijn al tientallen keren misbruikt. De e-mailadressen die zijn buitgemaakt zijn de afgelopen maanden bestookt met spam en phishing mails. Bij een cyberaanval op Odido werden begin dit jaar de gegevens van ruim 6 miljoen mensen gestolen. Het ging onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Er zijn zo'n 100 boetes uitgedeeld sinds het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem wordt gehandhaafd. Dat meldt het CJIB. Vrachtwagens en touringcars mogen niet over de brug rijden omdat de constructie niet sterk genoeg is. Doen ze dat toch, dan is de boete €500. En een Engelse toerist op het Spaanse eiland Mallorca ging wel erg ver om handdoekleggers te verjagen. De man vond het verschrikkelijk dat midden in de nacht bedjes aan het zwembad al werden geclaimd door mensen die er hun handdoek opleggen. En na een paar dagen had hij volgens de Telegraaf een aantal daders op het oog en strooide hij jeukpoeder in hun handdoeken. Vervolgens filmde hij hoe ze gek werden van de jeuk. Ja, sommigen sprongen zelfs in het zwembad omdat ze het niet meer trokken.
8: Maar dan gingen ze zich afdrogen.
9: Inderdaad, ja. Om af te drogen gebruikten ze weer dezelfde jeukhanddoek, waardoor het alleen maar erger werd. Ja, of de Engelse toerist is teruggepakt, dat is niet duidelijk.
8: Prachtig verhaal.
10: Dit is Jo met Jorien Renkema.
8: En met Tiffany. I think we're alone now. Hoor je zo meteen op Jo.

0: zag of hoorde van George Michael. En dat je dacht van, vloek in de kerk dit. En ja, dat je dacht van, wat is dit voor een fantastische man?
1: Nou, ik denk dat het toch, want vroeger had je natuurlijk best wel veel leukere videoclips dan toen. Dus toen denk ik op TMF of MTV of zo, dat ik dacht van, hey, leuk.
0: Ja, dus het ging wel eerst een beetje om zijn uiterlijk?
1: Ja, daar kom ik eerlijk vooruit. Ja? Toen wist ik nog niet dat hij op mannen viel.
0: Toen dacht je dat je nog een kans zou maken bij hem.
1: Ja, zo dat niet hoor. Maar.
0: Oké, en toen, dus het begon een beetje met die looks, maar toen uiteindelijk ontdekte je van, deze man kan nog zingen ook.
1: Ja, dat ook nog. Ja, en de teksten vind ik gewoon heel goed voor zijn liedjes.
0: Ja, en ik begrijp dat je zelf zo'n fan bent dat je een George Michael tattoo hebt.
1: Ja, toen hij overleed heb ik de G en de M laten tatoeëren met muzieknootjes omheen.
0: Krijg je er vaak vragen over waar die G en de M voor staan?
1: Ja, normaal gesproken denk ik een G en een M, maar dan leg ik het uit met die muzieknootjes erbij. En dan denken ze, oh ja.
0: Ja. En dan kan je weer even lekker over George praten.
1: Ja, altijd.
0: Ja. Nou, we gaan een spel spelen over George Michael. Ik ga je zo een intro laten horen van een van zijn liedjes. Ik ga een stukje songtekst voordragen. En ik laat je de laatste seconde horen van een George Michael liedje. Dus dat is een outro. En aan jou de taak om de goede titels erbij te noemen.
1: Nou.
0: Zo simpel is het.
1: Nou, ja, tuurlijk.
0: Ben je er klaar voor?
1: Altijd.
0: Nou, dan gaan we beginnen, Monique, met een begin. Maar welke van George Michael is dit?
2: Intro.
1: Volgens mij
0: Freedom 19. Ja, nou, dat klopt helemaal. Je zei het een beetje twijfelachtig, maar je eerste punt is binnen. Dan gaan we door met...
2: Songtekst.
0: En die tekst die is... I was mixed up when you came to me. Too broke to fix, said daddy, get you gone. I'm missing my baby. Still missing my baby.
1: Dat is een moeilijke.
0: Ja.
1: En hier was ik ook al een beetje bang voor, maar...
0: Ja, het is een moeilijke ronde. Maar als ik het nou iets makkelijker zeg door dan te zeggen dat het liedje eigenlijk begint met... ta-da-da, ta-da-da.
1: Ja, het klinkt heel bekend, maar de titel is heel belangrijk natuurlijk.
0: Ja. I think you're...
1: Ja, ik dacht dat het Flawless was, maar...
0: Nou, we gaan even luisteren. Weet je het nu wel?
1: Ik vind de titel heel moeilijk.
0: Amazing was dit.
1: Oh ja, shit. Nou, in het weg denk je van, oh ja.
0: Nou, we doen voor de eer nog even die laatste. Dat is een...
2: Outro.
1: Ja, dat is Father Figure.
0: Dat is inderdaad Father Figure. Nou, 2 van de 3 goed. Is niks om je voor te schamen. Alleen niet voldoende voor het Joe Strandlaken.
1: Nou, heel jammer. Maar het was wel gezellig weer.
0: En weet je wat ook het mooie is hieraan? Je hebt even over George Michael kunnen praten op de radio. En ik ga hem ook nog eens draaien op Joe.
1: Nou, hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Blijf erop de ronde. Monique, dank je wel voor je verhaal.

drie vragen goed te beantwoorden over George Michael. Maar misschien heb jij een band of artiest in gedachten waarvan je denkt, nou, dat spel wat ik net hoorde, dat kan ik daar wel over spelen. Geef je dan op via de Joe-app. Maandag spelen we weer een nieuwe ronde van de op maat gemaakte quiz. Dus ja, de vraag is, met wie of wat wil jij spelen?

0: Nou, over de klok gesproken, 5 voor 6. Over 5 minuten praat alleen ons bij over het nieuws.
1: Ja, gaan Europese voetballanden zoals Nederland nog wel meedoen aan het WK? Daar zijn serieuze twijfels over en ik vertel zo waarom.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: It's playtime.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Nou, hè?
8: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
14: Goedenavond, het is 6 uur. En nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
15: Goedenavond. Een boycott. Alle Europese landen dreigen het WK voetbal te boycotten als FIFA-baas Infantino zijn omstreden plan doorzet. Dat is duidelijk geworden na een spoedvergadering. De FIFA-baas wil graag een deel van de aandelen in het WK verkopen aan investeerders om zo miljarden binnen te halen. Maar de Europese voetballanden noemen dat plan onacceptabel. Volgens hen is het WK niet te koop. Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere waterstanden zijn er voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig. Dat blijkt na speciaal overleg tussen bijvoorbeeld de overheid en Rijkswaterstaat. Eerder werd bijvoorbeeld het Twentekanaal gesloten, maar verder gebeurt er dus nog niets. Sinds 2 weken is er officieel sprake van een watertekort in ons land. Duizenden migranten zijn via het strand en de zee de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken. Eerst werd er nog gesproken over 1500 mensen, maar zijn er dus veel meer. En waardoor de migrantengolf precies komt, is onduidelijk. Volgens lokale media zou het komen door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. En platform cvmaker.nl heeft zijn website aangepast nadat het op de vingers is getikt door de toezichthouder. Met de site kan je met behulp van AI een cv en een sollicitatiebrief maken. En gebruikers dachten daarvoor eenmalig €2 te betalen. Maar ze bleken een abonnement af te sluiten dat na 2 weken automatisch werd omgezet naar eentje van €22 per maand. En de toezichthouder ontving tientallen klachten van mensen die zich misleid voelden. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er op meer plekken regen, zeker in het noorden. Het wordt dan 21 tot 30 graden.
14: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment nog 11 files in Nederland. 2 daarvan zijn een kwartier of langer. Eentje op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen zijn ze bezig met een ongevalsonderzoek. En dat zorgt voor een half uur vertraging tussen Horst Noord en Venray.
16: Dit is Joe met Jorien Renkema.
14: Goedenavond. Henrique Iglesias is onderweg. Bailamos, hoor je naam Michael Jackson en Beat It.

0: Althans, dat is hoe Enrique het zojuist 3,5 minuut lang heeft gezongen. Als Baila Mos. Kijk, en mijn Spaans is niet heel goed. Maar ik weet genoeg over de Spaanse taal om te weten dat Baila Mos niet de goede uitspraak is. En Google Translate die kan dat bewijzen. Want hoor even hoe die het uitspreekt.
1: Bailamos.
0: Bailamos. Het is toch eigenlijk best wel gek. Want Enrique Iglesias is gewoon Spaanstalig opgevoed. Dus die zou toch wel moeten weten hoe je Bailamos uitspreekt. Maar het verhaal is best wel grappig. Dit liedje is geschreven door een Amerikaan. En die Amerikaan die heeft gewoon een Spaans woordenboek opengetrokken. En die dacht, oh ja, Bailamos, dat klinkt wel leuk. Daar schrijf ik een liedje omheen. En Enrique Iglesias, bescheiden als die is, ja, die is gewoon die studio ingedoken. En die heeft dat gewoon op die manier ingesproken, ingezongen. Die dacht, ja, het zal wel, het klopt voor geen kant. Maar hey, als jij dat zo wil, dan zing ik het gewoon als Bailamos. Ah, vind ik mooi, vind ik mooi. Het is 6:10. Je luistert naar de middagshow op Joe. En wacht even hoor, want staat er iemand die wil heel graag iets zeggen? Wat? Over? Over een auto?
2: Well, this car is automatic.
0: Oh.
2: It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Mister. Broken Wings. Je luistert naar Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met nu een zangeres die haar carrière begon als actrice. Ze speelde toen ze nog maar 16 was in de Australische soap Neighbours. En daar is ook Kylie Minogue bijvoorbeeld begonnen. Dus dat was een goed voorbeeld. En net als Kylie Minogue ging het uiteindelijk voor Natalie Imbruglia ook heel goed in de muziek. Want ze scoorde een enorme dikke hit in 1998 met deze Torn.

0: Let's Dance. 6:55. Alain, die is er zo met het nieuws. En wat zit er in het nieuws van 6:30, Alain?
1: Nou, onze telefoons maken tegenwoordig prima foto's. Maar toch kiezen steeds meer mensen weer voor een echte camera. En waarom, hoor je zo.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Goedenavond, het is 6:30. Het was vandaag een graad of 25. Vanavond kan het gaan regenen. Morgen krijgen we nog meer regen en dan wordt het maximaal 30 graden. De Joe, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment nog 9 files in het land. Bijvoorbeeld op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. En een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Je wordt daarom omgeleid en dat kost je 10 minuten. Mocht je ergens anders in de file staan, die duurt dan niet langer dan 10 minuten. Dit is Alain met het nieuws van 6:30. Goedenavond.
4: Goedenavond. Ik begin met groot nieuws uit de voetbalwereld, want alle Europese landen, inclusief ons land, dreigen het WK en alle andere FIFA-toernooien te boycotten als een omstreden plan wordt doorgezet. Dat plan komt van FIFA-baas Infantino. Hij wil een deel van de aandelen in het WK verkopen aan investeerders om zo miljarden binnen te halen. Maar de Europese voetbalbond UEFA noemt dat plan onacceptabel. Het WK is volgens hen niet te koop. En ook de Amerikaanse en Aziatische voetbalbond zijn woest. Dan naar de droogte in ons land. Ook op de camping zijn mensen zich ervan bewust. Veel Nederlandse vakantiegangers zijn met de caravan in eigen land op vakantie. Maar daar zijn ze toch extra voorzichtig, vertellen ook deze vrouwen bij RTV Oost.
5: We houden wel rekening mee, ook met barbecue of dat we een emmer water neerzet. Om ook te voorkomen dat hier ook brand ontstaat, want dat willen we natuurlijk niet.
6: Wij gebruiken eigenlijk ook geen kolen bijvoorbeeld, roken niet. Maar het is toch wel een risico wat je loopt met vuur en de natuur.
4: En camping-eigenaren hebben soms een giertank vol met water klaarstaan om snel in te kunnen grijpen als het nodig is. En ondanks dat onze telefoons allemaal een camera hebben, worden losse camera's steeds populairder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het komt onder andere door influencers op social media, zoals TikTok en Instagram. Die laten allemaal mooie plaatjes zien en vertellen erbij met welke camera ze die hebben gemaakt. Een tweede reden is dat de losse camera's tegenwoordig makkelijk te gebruiken zijn. Ze verbinden meteen met de wifi bijvoorbeeld, zodat je ze makkelijk kan overzetten naar je telefoon. Ja, en tot slot, zo'n losse camera om je nek wordt gezien als cool. En we gaan daardoor ook graag met zo'n camera op pad.
3: Ik heb ook een losse camera, maar dat is een Polaroid-camera. Dus die maakt juist wat slechtere foto's eigenlijk. Maar juist daardoor zijn ze zo leuk. Die komen dan meteen uit de bovenkant van die camera.
4: Ja.
3: Maar dit gaat dus echt specifiek om digitale camera's. Die dus eigenlijk gewoon super mooie foto's maken.
4: Dit zijn inderdaad de wat duurdere camera's. Maar diegene die jij beschrijft, ook die zijn enorm populair.
3: Ik vind dat heel leuk.
7: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Phil Collins, Studio. Dat hoor je over

Collins op Joe. En inderdaad, Sue Studio. En daarvoor nog Golden Earring en When the Lady Smiles. Iedere werkdag om 16:45 spelen we hier in de middagshow van Joe de Alpha Battle. Dat is zo als Kai er is, maar ook als ik er ben in de zomer. En deze week was echt ontzettend spannend. En ik zei ook al toen ik eraan begon vandaag, ja, ik ben maar de invalkracht, hè.

0: snelst 10 goede antwoorden had. En het kwam uit op Rachel. En Rachel was zo ontzettend blij. Moet je horen hoe dat klonk.
1: Wow! Jeetje, wat gaaf! Nou, dit is echt... ik kan het gewoon niet geloven. Dit is echt super fantastisch.
0: Nou, het was haar ontzettend gegund. Maandag om 4:15 spelen we een nieuwe ronde van de Alphabattle. En beginnen we helemaal weer terug bij 0.

0: Mel de Bard en Who's Johnny? Het is een grappig verhaal van achter deze track. Je hoort namelijk maar liefst acht achtergrondzangers. Dat is een verwarrende zin, hè? 8 achtergrondzangers. En 2 van hen zijn heel succesvol. Want de ene is Syda Garrett. Nou, die naam zeg je misschien niet zoveel. Maar zij ging later heel veel Michael Jackson liedjes schrijven. Dus heel veel achter de schermen gedaan. En ook een van de achtergrondzangers van Who's Johnny is Michael McDonald. Je weet wel, van bijvoorbeeld de Doobie Brothers. Nou, dat zou je niet zeggen, toch? Als je Who's Johnny hoort. En zometeen Guido Kuijn op de radio na 7e.
1: Dag, niet als goedenavond, niet als achtergrondzanger hoor vanavond.
0: Nee, zeker niet. Nee hoor, gewoon een liedzanger vanavond. tot 10 uur. Zometeen Minute to Win It.
1: Ja, zeker. Om 7:10 heb je 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt om ze alle 5 te raden, win je het Joe Prijzenpakket.
0: Ja, dat spelen we altijd met een Joe-luisteraar. Vandaag is dat Anita. Dag Anita.
2: Goedenavond.
0: Oh, wat gebeurde daar nou in het begin toen je de telefoon opnam?
1: Lag je te slapen?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, ik hoor een heel raar geluid, maar dat lag misschien aan de telefoonverbinding. Wij schrokken er allebei een beetje van, Guido en ik.
2: Anita, jij... Nederland, denk ik.
0: Ja, misschien wel, ja.
1: Heel Nederland.
0: Anita, jij bent rijinstructrice.
2: Klopt.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Ik heb hele warme herinneringen aan mijn rijinstructeur.
2: Kijk, en dat is mooi.
1: Ja. Heeft hij allemaal geleerd?
0: Autorijden, maar dat deed hij gewoon heel goed. En hij had altijd hele leuke anekdotes overal waar we reden. En het grappige was, mijn zus had ook rijles van hem gehad. En die vertelde altijd precies van, oh ja, als je dan daar en daar rijdt, dan vertelt hij dit verhaal. En het klopte altijd precies. Hij had altijd dezelfde anekdotes. Heb jij dat ook?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja hoor. Ik heb er ook meerdere uit één gezin. En die maken hetzelfde mee met mij.
0: Ja, precies. Ja? Leuk zeg. En jij rijdt dan in Uden?
2: Klopt.
0: Is er hoe noem je dat ook alweer? Dat
2: CBR.
0: Ja, een CBR in Uden? Of rij je dan in een andere stad?
2: Den Bosch.
0: Oh zo. Nou, dat is best wel pittig, toch? Zo'n grote stad.
2: Nou ja, dat is wel leuk. Ja, want ik kun je wel meteen goed rijden.
0: Nou, precies. Maar dat vind ik dus best wel een ding. Want ik kom uit Hardenberg. In Hardenberg heb je ook geen CBR. Dus ik had rijles in Hogeveen. En dus daar heb ik ook mijn rijexamen gedaan. Terwijl ik dan denk, als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, dan moet je gewoon een rijexamen doen in Amsterdam. Dat is toch een verschil met Hogeveen.
2: Klopt.
0: Maar toch heb je allebei hetzelfde rijbewijs.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Anita, zometeen ga jij Minute to Win It spelen. En de vraag is altijd, met wie wil je dat spelen? Wie mag de begrippen gaan omschrijven? Ik, Jorien of hij, Guido?
1: Hi.
2: Guido.
0: Nou, leuk, gaan we doen. Anita. Tot zo.
2: Ja, oké, tot zo.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Dit is met muziek van U2 en Sister Sledge. Na nieuws van 7 uur, gelezen door René Posma.
11: Goedenavond. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni. En die verschilde sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
10: Krijg je nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. Twee files langer dan 5 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen de brug over het Zijkanaal C en Velsen zijn wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid in vertraging 11 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel is de weg gesloten in verband met de reddings- en bergingswerkzaamheden. De afrit is dicht. Je kunt keren bij afrit Ulvenhout. Dat is nummer 14. En je vertraging is daar nu 8 minuten.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: Ja, maar dat komt even mooi uit. Dan pak je nog even een mooie ronde van Minute to Win It mee. Hoor je zo meteen, net als de Cranberries, Sister Sledge. En dit is U2.

0: Sister Sledge bij Joe. En Lost in Music, zo nog UB40 en ook de Cranberries.
1: Minute to Win It.
0: Direct na een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En Jorien, jij bent er altijd wel heel goed in, hè?
2: Nou ja, dat mag ik van jou niet meer zeggen, maar ja, vind ik wel.
0: Ja, je blaast altijd zo hoog van de toren.
2: Ja, dan ben je goed, nu vraag je er zelf naar, hè?
0: Ja, nee, dat is waar, dat is waar. En Anita, jij hebt dan toch je vertrouwen in mijn handen gelegd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, waar is dat op gebaseerd?
3: Ja, ik heb geen idee.
0: Oké. Okay.
3: Ik vond
2: je stemmerig
3: even klinken.
2: Okay. Dat is niet wat je wilde horen, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik wilde gewoon horen dat ik een goed track record had, dat ik betrouwbaar klink.
3: Je zegt, ja, je klinkt betrouwbaar.
0: Oké, okay, nou, gaan we er even achter komen of ik dat ook ben.
3: Ja, precies.
0: Oké, okay, dan ga ik proberen bij jou. Ja, want ik heb nog wel eens de neiging om tijdens dit spelletje een beetje in paniek te raken in mijn hoofd. Maar dan ga ik me extra rustig proberen te houden voor jou zo.
3: Ja, doe maar. Doe maar.
0: Okay. Fijn, Anita. Dan kunnen we gaan beginnen.
2: Ja, en ik ga als jury fungeren, dus ik ga iets, heel streng zijn.
0: Kan je iets rustiger praten? Dan kunnen wij iets, even in de rust blijven.
2: Ik ben de jury.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wil je ook voor ons aftellen? Heel rustig.
2: Succes.
0: Dank je.
2: 3, 2, 1.
0: Oké, okay. Anita. Als je gaat kamperen bijvoorbeeld, en je gaat de nacht doorbrengen. Dan doe je dat in plaats van een deken.
3: Slaapzak.
0: Ja, heel goed. Dit is als je haren wilt verwijderen. Dan kun je dat doen met zo'n sticker.
3: Ja.
0: Nee, haren van je lichaam. En dan doe je dat met zo'n sticker en die trek je eraf. En dan zeg je, auw!
3: Een pleister.
0: Nee. Sorry, ik heb toch een paniek.
3: Oh, waksen.
0: Ja, bijna, die andere. Die andere, haren eruit trekken. Dat heet ook.
3: Epileren?
0: Nee, en dat doe je dan met een bepaald soort honing. En dat heet ook wel.
3: Wax.
0: Bijna! Oh.
3: Kaarsvet.
0: We gaan door. Dit is een plant die vind je in een woestijn met stekels.
3: Cactus.
0: Ja, dit is de leider van de katholieke kerk.
3: Paus.
0: Ja, dit is. Dit komt uit een heel hard stuk vrucht. En het is wit van kleur.
3: Kokosmelk.
0: Ja! Hier, we gaan elkaar ook nog. En nu dat ene ding, die haren verwijderen, die trek je eraf.
3: Ja, waxpleister, wax.
2: Oh. Je had misschien moeten zeggen, even kijken of dit werkt. Dit komt uit een boom.
3: Ja, hars.
0: Ja, verdorie! Jeetje! Ja, en Jorien had het zeggen dat ze er zo goed in is. En dan tikt ze zo in één keer in. Oh, hier hebben ze
3: een
0: hekel aan.
3: Ja, ik heb een beetje spijt nu.
0: Ja, misschien waren we te rustig begonnen.
3: Ja, misschien wel.
0: Ja, daar hebben we toch bewezen dat je Minute to Win It toch altijd een beetje in de paniek moet spelen. Anders kom je er niet uit.
3: Ja, precies.
0: Ja, oké, hebben we dat geleerd. Nou, Anita, ontzettend bedankt voor het meedoen.
3: Ja, heel graag gedaan. En, jij ook bedankt.
0: Nou ja, dankjewel. En,
2: volgende keer gaan we met mij, Anita.
3: Ja, dat doe ik zeker.
2: Ik ben er nog 2 weken, dus maak er even gebruik van.
0: Mijn wereld stort in. Maar Anita, ik wens je alsnog een hele rustige avond toe.
3: Dankjewel. Jullie een hele fijne uitzending.

Blondie by Joe en Heart of Glass. Je hoort hier het beste uit de 80s, 90s en 70s. Zo Spandau Ballet, Only When You Leave. Ook Chris Norman en Susie Quattro stammelen in. En ook de Balls. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Zo bij Joe.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
20: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Exact 7:30, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staat file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Die is gesloten daar in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Gaat om de afrit. Keren, dat kan iets verderop bij afrit Ulvenhout. Dat is nummer 14. En je vertraging daar nu een kwartiertje.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En op een verstandige manier een beslissing maken. Is nog niet zo makkelijk als je denkt. Ik ga je zo tips geven. En Chris Norman, hoi na Bruce Springsteen.

Chris Norman, Suzy Quattro, stammerin in bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Met zo nog Brian Adams. Everything I do it for you. Maar ja, je leeft ook voor jezelf. En daar horen ook wel eens keuzes bij. Maar ja, hoe maak je nou verstandig een keuze? Eerst zei onderzoek, diep in- en uitademen voordat je dat doet. Maar ja, nu blijkt dat onderzoek nergens op te slaan. Want de mensen die eraan meededen wisten dat het nep was en hadden dus helemaal geen stress. Maar ja, wat helpt dan wel? Ik zou zeggen goed slapen, veel alcohol. Nee, geen alcohol. Maar bijvoorbeeld het laten bezinken en om advies vragen. En misschien helpt de muziek van Joe ook wel. Dit is Spendo Ballet.

90's. Goedenavond, Guido hier. En zit je ook wel eens na te denken en dan denk je opeens... ik heb het, het gouden ei, dit is een gat in de markt... hier ga ik een bedrijf in beginnen, hier ga ik miljarden aan verdienen. Dan zoek je het op en dan bestaat het al. Dat is vervelend, zeg. En die boodschap heb ik voor Herman van Veen. Want die heeft een liedje gemaakt, dat heet Anne. En dat begint zo. Met een lachend kindje. Super schattig. Hij zal wel gedacht hebben, ik ben de eerste. Maar 10 jaar eerder was daar Stevie Wonder. Ook met een kindje. Maar ja, heeft onze Herman van Veen dit gejat? Misschien binnenkort toch even aan hem vragen. Ik ga op zoek naar het telefoonnummer van Herman van Veen.

0: Stevie Wonder bij Joe. Isn't she lovely? Je hoort hier de hits uit de 70s, 80s en 90s... met zo Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ook Toto komt eraan. En nog een liedje dat jij bepaalt. Ik heb twee liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag... maar dan in 1998. En jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen op Joe zometeen? Stemmen doe je nu in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen straks. Net als het nieuws.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG's.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is jouw. De muziek van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Na het nieuws van 8 uur. Gelezen door René Postma.
12: Goedenavond. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
11: Joe Verkeerde Flitsmeister, nog één file in het land op de A58. Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel is een afrit gesloten wegens reddings- en bergingswerkzaamheden. Je kunt iets verderop keren bij afrit Ulvenhout. Nummer 14 is dat. Even vertraging is er nu een kwartier.
13: Dit is Joe met Guido Kuyn.
11: En in de app van Joe kun je stemmen op jouw favoriete liedje 1998. In de tussentijd Toto met Rosanna naar Whitney Houston.

0: Toto en Rosanna bij Joe. Met zo Earth, Wind and Fire, september. Het is 30 juli 2026, de donderdag waarop bleek dat losse fotocamera's steeds populairder worden. En dat komt omdat veel mensen worden beïnvloed op social media. Daar laten influencers allemaal mooie plaatjes zien die ze met die camera's hebben gemaakt. En we gaan daardoor ook graag met zo'n losse camera om ons nek op pad. Want het wordt gezien als cool, helemaal hip, de blitz. En geniet nog even van je goedkope Skippy bal van een watermeloen. Want door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn. En ook een stuk duurder. Er was weinig regen om alles te laten groeien. En door hagelbuien is ook veel van de oogsten mislukt. Maar doordat de zon zoveel heeft geschenen, is er veel suiker aangemaakt in het fruit. Dus als je fruit gaat eten, misschien toch ietsje eerder naar de tandarts. Ja.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dan een zoete keuze uit twee liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. Ik heb er twee voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1998, 30 juli 1998, stonden twee Nederlandse liedjes in de top 40. Tegenover elkaar staan Marco Borsato.

welke van de twee vind je mooier? Ga je voor Marco Borsato met de bestemming of Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi? Stemmen, dat doe je nu. Open de app van Joe, zie je mijn foto even zwaaien. Dan tik je eronder op je favoriet, hoor je liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. Verder muziek van AHA, Take On Me is onderweg naar Earth, Wind & Fire, september.

0: on me.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1998. Het jaar dat de wereld hoorde dat ex-president Bill Clinton van de Verenigde Staten had lopen rollenbollen met de stagiaire, genaamd Monica Lewinsky. Weten we dat nog? Maar zelf zei hij erover:
3: I did not have sexual relations with that woman.
0: Nee. Maar hij zou dan wel pikante dingen hebben gedaan met de sigaar. Nou, toch weer het bewijs dat roken op alle manieren slecht voor je is. Wat wel goed is, is de muziek uit de top 40. Ik heb er weer twee voor je uit de top 40 van vandaag. 30 juli, maar dan in 1998. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je helemaal horen op Joe? Ga je voor Marco Borsato met De Bestemming?
2: Nee.

0: twee mooie liedjes. Maar in welke van de twee heb je meer zin? Dat is de vraag die ik je stelde. Dank voor de vele stemmen in de app van Joe. En de uitslag is close, maar duidelijk. De winnaar van vandaag met 57% van de stemmen is Marco Borsato. De bestemming.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: niet voor niks. Dat is de winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Marco Borsato en De Bestemming. Maandag een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1973. En zo meteen bij Joe. Nog meer goede hits uit de 70s, 80s en 90s van Michael Sambello en ook Boney M, Daddy Cool.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Fans van voordeel. Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is bijna 8:30. Goedenavond. Je bent bij Joe met de Joe van Kerel Flitsmeister. Er staat een file op de A7, Den Hoever Zurich op de afsluitdijk tussen de Breesanddijk en Kornwerderzand. 9 minuten vertraging.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
10: En in de rest van het land is het lekker doorrijden met de hits van Joe. Met Boney M, ook de Blues Brothers, is Michael Sambello. Dit is Maniac.

en All I Wanna Do bij Joe. Met zo nog de Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. Goedenavond, Guido hier. En als je naar de bioscoop gaat, hè, ben je dan iemand die bij de aftiteling blijft zitten? Of loop je meteen de zaal uit? Ja, ik zelf zit er een beetje tussenin. Eerst even de grootste drukte afwachten en dan toch eens een keer weg. Maar soms zit bij films het beste nog aan het einde. Dat er helemaal aan het einde nog een teaser komt naar de volgende film. Dat je denkt, oh, die moet ik zien. Of iets wat je inspireert. En dat is gebeurd bij de volgende muziekgroep. Er zat een producer in een filmzaal. Zat helemaal tot het einde van de aftiteling te wachten. En daar stond opeens het woord Boney. En hij dacht, Boney, daar kan ik wel wat mee. Nou, dat kon zeker. Hij heeft er miljoenen mee verdiend. She's

Blues Brothers. And everybody needs somebody bij Joe. Zo, hebben we een groepje mannen gehad. Ik kreeg ook een berichtje van Lois. Is er nog wat ruimte voor de dames in dit verhaal? Zeker. Ik heb er drie voor je. Deal one.

0: En zo glij je de donderdagavond door met de hits van Joe, Dionne Warwick en Heartbreaker. Zometeen nog muziek van Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. En ook muziek van Bon Jovi. En wel deze. Zometeen helemaal.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
6: Huh?

0: anders doet.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: kenmerkers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog 1 keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Dit is Shell. De muziek van Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Na het nieuws van 9 uur door René Postma.
7: Goedenavond. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. 2 Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden.
8: Dit is Joe met Guido Kuyn.
6: Yes, present met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Wet, wet, wet, zometeen ook Billy Ocean. Na Bon Jovi, You Give Love.

Billy Ocean, Love Really Hurts Without You bij Joe. Met zo nog die andere Billy, Billy Joel. En ook Madonna is onderweg. Nou, letterlijk. Want dit weekend staat ze in Amsterdam. Vrij onverwacht. Eerder deze week zetten ze op Instagram, ik citeer... Ik heb iets waar ik over wil praten. En vanmorgen werden we wakker met het bericht... Iedereen is een kunstwerk. Waarmee ze doelt op de Pride die dit weekend gaat zijn. En dan is het misschien handig om meteen ook even te checken dit weekend... of ze ook wel echt Nederlands spreekt. Of dat ze een heel handige assistent met een vertaal-app heeft. Dit weekend staat ze in de Avans Live in Amsterdam. En zometeen hoor je er bij Joe. Madonna, Holiday. Nou, wet, love is all around.

Billy Joel en My Life bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ja, laat ik je één ding vertellen. Het is ook een beetje een interventie. Je geeft te veel geld uit. Ja, zeg ik niet alleen. Zegt ook

0: en Small Town Boy bij Joe. Al die goede hits uit de 70s, 80s en 90s. Zo nog Eurythmics, There Must Be an Angel en ook Elton John met I'm Still Standing. En ook nog kans op 100 euro. Even lekker bijpinnen bij Joe op de donderdagavond. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik zo meteen. En wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? App mij dan het antwoord op de volgende vraag. Doe je via de app van Joe. Welke twee organen filteren afvalstoffen uit het bloed en maken urine? Dus welke organen filteren afvalstoffen uit het bloed en maken urine? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En welke twee organen filteren afvalstoffen uit het bloed en maken urine? Welke organen zijn dat? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro in de 10 voor 10. En muziek van Barry Manilow, Mandy, hoor je naar Elton John.

0: en Mandy bij Joe. En laat het toeval nou zijn dat ik kan zeggen... Goedenavond, Mandy.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
2: De 10 voor 10.
0: Wat zei jij?
1: Dat is heel toevallig.
0: Ja, dat is heel toevallig. Ik draai Mandy en ik heb een Mandy aan de telefoon. Goedenavond. Wij gaan zo samen de 10 voor 10 spelen. Maar heb je daar wel tijd voor? Want jij hebt letterlijk meerdere pannen op het vuur staan.
1: Dat klopt, ja. Wat? Maar hier heb ik wel tijd voor.
0: Oh, gelukkig. Wat ben je allemaal aan het doen dan vanavond?
1: Ik ben wat dingetjes aan het koken voor wat mensen.
0: Oh, wat lief.
1: En wat bakken, ja.
0: Koken, bakken. Het is niet normaal. Ik heb zelf, misschien komt het ook omdat ik een man ben... maar ik heb al moeite om één pan in de gaten te houden. Bij mij kookt het altijd over. En jij bent gewoon aan het koken voor vrienden. En een cake aan het bakken.
1: Ja.
0: En hoorde ik nou ook nog iets dat je wilde gaan verven vanavond?
1: Ja, mijn haren moeten ook nog gedaan worden, ja.
0: Je haren verven?
1: Ja.
0: Hoe krijg je het allemaal weg?
1: Ja, dat kan. Vrouwen kunnen dat, hè?
0: Oké, vrouwen kunnen dat. Oké, nou, staat genoteerd. Ik zal het thuis eens overleggen.
1: De meeste, in ieder geval.
0: Oh, oké. Nou, zou je het zien, die van mij weer niet. Nou, goed. Mandy, zometeen spelen we samen de 10 voor 10. Kans op 100 euro straks. Wat zou je ermee doen als je wat geld wint?
1: Ten eerste was ik in denk aan nieuwe magnetronbakjes. Want die heb ik allemaal uitgedeeld. Dus dat is altijd wel handig.
0: Ja, mooi.
1: Een keertje wat gaan drinken natuurlijk met vrienden is altijd wel handig. Extra fijn.
0: Of verf voor je haar.
1: Ja, of dat. Dat kan ook.
0: Maar in ieder geval diepvriesbakjes. Vind ik heel nobel van je. Mooi. Ja. Gaan we daar zo meteen voor spelen? Spreek ik jou over een minuut of 6?
1: Ja, dat is helemaal prima.
0: Tot zo.

0: Simply Red en Stars bij Joe. Met zo nog Nena.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst naar Mandy. Want we spelen vanavond met Mandy een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ze is druk in de keuken in de weer. Ze is aan het koken voor zichzelf, voor vrienden. En ondertussen bakt ze ook nog een cake. Gaat ze haar haren verven. En heeft ze ook nog een hand over om het telefoon in vast te houden. En mee te spelen met de 10 voor 10. Het is niet normaal, Mandy.
2: Ja, dankjewel. Gewoon een avondje, hè?
0: Gewoon weer een doorsnee donderdagavond in het leven van Mandy. Mandy, als je zo geld wint in de 10 voor 10... gaat het naar magnetronbakjes, want die zijn op. Dat begrijp ik helemaal. Ja. Meestal even kijken hoeveel budget je hebt voor die magnetronbakjes. Je krijgt zo 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen in de 10 voor 10. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven... dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld naar een gerecht. Noem ook echt een gerecht. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Fijn. Nou, daar komt-ie. Vraag 1. Welke twee organen filteren afvalstoffen uit het bloed en maken urine?
2: Ja, nieren.
0: 10 euro. Ging te snel. 10 euro. Vraag 2. Hoe wordt een inwoner van de provincie Zeeland genoemd?
2: Een Theo.
0: 20 euro. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Nena af. 99.
2: Luftballons.
0: Luftballons, ook goed. En die ga je zo meteen horen. 30 euro. Vraag 4. Welke acteur speelde Jack in de film Titanic?
2: Leonardo DiCaprio.
0: Never let go. Je staat op 40 euro. Vraag 5. Wat is de hoofdstad van Polen?
2: Warschau.
0: Dat gaat lekker, Mandy. 50 euro. Vraag 6. Door de aanhoudende droogte zou het kunnen zijn dat fruit in de supermarkt binnenkort wat kleiner is. Over fruit gesproken, welk soort fruit noemen we zomerkoninkjes?
2: Appel.
0: Nee.

0: Jammer is dat, helaas. De aardbeien.
1: Ah, ja.
0: Je blijft staan op 50 euro. Vraag 7. In die bioscopen draait de nieuwe film Supergirl. En van welke superheld is zij het nichtje?
1: Superman.
0: Ja, lag misschien wat voor de hand, hè. 60 euro. Vraag 8. Hoe heten de traditionele Nederlandse schoenen van hout?
1: Lampen.
0: 70 euro. Vraag 9. Welke planeet staat bekend als de rode planeet?
1: Mars.
0: Nou, lang niet verkeerd, hoor, Mandy. Laatste vraag. Vraag 10, we blijven nog even in de ruimte. Welke ster staat het dichtst bij de aarde?
1: De zon.
0: Ik kijk even naar de jury. Was dit op tijd of te laat? Want ik hoorde nog een antwoord. Was dat binnen de tijd of buiten de tijd? Was dat nou echt? Ja? Weet je het echt zeker?
1: Yes.
0: Ik kijk naar de jury. Mandy.
1: Ja?
0: Jij mag je gelukkig prijzen. Want ik heb een hele lieve jury tegenover me staan. Die zegt, het antwoord dat je gaf was nog net binnen de tijd.
1: Oh, gelukkig.
0: En het wordt nog goed gerekend ook. De zon is inderdaad de ster die het dichtst bij de aarde staat. Oh, wat kom jij goed weg, zeg.
1: Ja. Top, dankjewel. Naast Thijs van mijn cake.
0: Hey. Dat ook nog, die kan er ook nog uit.
1: Ja.
0: En met 90 euro extra op zak. Lang niet
1: super.
0: Verkeerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd en eet smakelijk, hè? Geniet van de cake.
1: Ja, hartstikke bedankt. Fijne avond nog.
0: Oh, jongens, ik heb nog nooit een spannend einde van de 10 voor 10 gehad. Ik ben wel een hoge hartslag. Goed, maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Jezelf opgeven doe je maandag iets voor half 10 via de app van Joe.

0: Art Garfunkel en Bright Eyes bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen ABBA met Dancing Queen. Ook de Backstreet Boys met I Want It That Way. En UB40 met Red Red Wine. Proost.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: It's playtime.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. En gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had alleen gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is de avond van Joe.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Filip Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is de avond van Joe.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Media Markt.
8: Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De 2 Amerikaanse gezanten van president Trump zijn van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Het zal dan vooral gaan over Patriot-raketten die Oekraïne graag zelf wil bouwen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.